kabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Ook individuele Arabische leden van de Knesset zijn door kiescomité uitgesloten. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken in het voorprogramma van Ed Sheeran. Met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef in de Nations League, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer. Vannacht is het koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in zijn eerdere reactie op onbehandelde aangiftes. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandeling en aanranding in Delft is een man van 19 opgepakt en die blijft langer vastzitten. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. En ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. Omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Dan nog het weer. De ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Afrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige, warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: van der Boer. Goedemorgen allemaal. Het is bijna 6 uur en dus is het zometeen tijd voor Marcel in de Morgen hier vanuit de Mediatempel in Hilversum. Met onze tieners.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen, we hebben er zin in, Tinia.
1: Zeker weten.
0: Bijna weekend, ik ruik de frikandellen al zo'n beetje.
1: Ja, ik zag het al op jouw Insta vanochtend.
0: Ja, ik heb er zin in. Ik ga vandaag ook snacken, maar daar later meer over. We gaan zometeen eerst een uurtje in de verzoekplaten hangen. Heb je zin in een verzoekplaatje, dan mag je het laten weten. NPO Luister, dat is het adres, of eigenlijk de app.
2: Afrotros, de omroep voor ons.
3: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
4: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het Hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wiel heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wiel het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten gaan geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessure kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken. En werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.
0: Super. Oh, dat was hem. Dankjewel, Felicia. Ja, nee, dan moet je wel nog even zeggen. Dus volgens mij is ze nieuw van, dit was het NOS-journaal.
1: Denk dat ze nieuw is vandaag.
0: Ja, dat is de cue is dat namelijk voor ons. Dan weten we het. Maar ik zat er klaar voor, Felicia. Goed zo. Verkeersinformatie van de ANWB. 1 file op de A15 Rotterdam richting de Europoort voor de havens 6207.000. Daar heb je 2 minuten extra over 4 kilometer. Het wegdek daar in slechte toestanden zijn 2 rijstroken gesloten. Succes onderweg. We gaan zo beginnen dus met verzoekplaten. Heb je een leuk liedje die je graag wil horen? Ja, dit is wel het moment. Hang hem maar even lekker in de app. Dan kan ik hem zo meteen voor je opzetten. De eerste van vandaag is voor Mark. MUZIEK

0: Reinier Peters.
1: En Marcel, wat ga je zo meteen voor ons draaien?
0: Dat is een goede vraag. Ik ga zo meteen of draaien voor Wesley. Een verzoekje van Ferry de Lits en Sjek.

cijfer 1 staat erop. Cijfer 1. Daar hangen we natuurlijk eentje tegenover. Danny die vraagt de nieuwe van Django aan. De man met de koperen longen, zegt hij. Speciaal voor iedereen die onderweg is naar de bouw.

0: moeten het nog even doen. En dat is prima hoor, met zijn tweelingbroer René van Minsbergen.
1: Hey Marcel, goedemorgen. En Tinia en het clubje. Het is vrijdag. We zijn er bijna klaar mee.
0: Ja.
1: En ik ben je onderweg een beetje mist tegengekomen. Het is een graadje of 5 boven de snorkel.
0: Ja.
1: Dus een frisse punt. Ja, ja. Marcel, ja. Voor de vrijdag zat ik te denken aan een hele mooie gouden oude klappert van de Johnny's. Even een feestje bouwen, want het is bijna weekend. Ik zeg, clubpie, maak er wat van. Ik ga een dagje gras maaien, afknijpen en

0: met een droog zwaaien. Bijna weekend, jongens. En wat voor een weekend, nou wat voor een vrijdag kunnen we wel zeggen. Want het is een hele bijzondere 25 september. Voor een deel van Nederland is het vandaag PD. Lekker, dan komen de euro's, die komen weer op de bankrekening. Lekker voor het weekend. En vandaag dan start de stemweek voor de Nederlandstalige top 1000. Kan dat nu al? Nee, straks.
1: Ja, strakjes.
0: Om ongeveer net na 8:30?
1: Ja, om en nabij 8:45.
0: Om en nabij 8:30, 8:45, daartussen. Ja. Ah, oké. Spannend.
1: Heel spannend.
0: Nou, zo spannend is het niet. Dan gaat gewoon de knop gaat om en dan kun je stemmen. Dan gaat op de website open en dan kun je je lijstjes insturen. Dat was toch fantastisch?
1: Ja. We gaan ook even alvast voor volgende week ook. We gaan ons helemaal verdiepen in de Nederlandstalige top 1000. Oh. Dus we laten het schaflijstje even een weekje achterwege.
0: Oh ja, dat gaan we
1: maar
0: doen.
1: Maar wat we volgende week wel gaan doen, dat kan ik denk ik al wel verklappen. En anders pech, dan doen we het alsnog.
0: Ja.
1: Volgende week gaan we wel iedere dag een lijstje behandelen. Maar dus geen schaflijst, maar echt een stemlijstje van iemand.
0: Ja.
1: En er vallen dus ook, als je dat dus invult, dan word je misschien gebeld door mij.
0: Ja.
1: En dan gaan we even draaien, een paar liedjes uit je lijstje. Ja. En dan win je ook nog eens wat leuks.
0: Wat win je dan?
1: Een SterrenNL Bluetooth speaker.
0: Mag wat kosten.
1: Nou.
0: Potverdorie. Nou, dat is top, jongens. Dat straks om 8:30, 9:15 gaat de boel open.
1: Ja.
0: Lekker. We gaan eens even naar wat nieuws van vandaag. Steeds meer werknemers raken hun baan kwijt door reorganisaties, bezuinigingen of een conflict op het werk. En een nieuwe baan vinden, dat lukt niet altijd even snel. Ruim de helft van deze groep zat 3 maanden later nog zonder werk. Toch vertrekken de meeste werknemers zo nog altijd uit eigen beweging. Bijvoorbeeld voor een andere baan. Dus dan neem je ontslag. Dan krijg je ook geen WW. Als je het zelf doet.
1: Nee, dat klopt.
0: Als je eruit wordt gestuurd wel.
1: Ja.
0: Steeds meer auto's die worden teruggeroepen naar de garage vanwege mogelijke gebreken. Sinds 2020 gaat het om ruim 2 miljoen personenauto's. Zo'n noodzakelijke reparatie moet in principe gratis worden uitgevoerd. Toch is in ruim een kwart van de teruggeroepen auto's die is nog steeds niet gerepareerd. Soms zijn onderdelen niet beschikbaar en moeten eigenaren maanden gaan wachten voordat die er zijn. Ja, of ze brengen de auto niet.
1: Ja, dat kan ook, ja.
0: Dat het niet aangekomen is, zeg maar.
1: Ja, dat gebeurt ook heel vaak, volgens mij.
0: Ja.
1: Dat mensen totaal niet in de gaten hebben van, mijn auto.
0: Maar moet je dan het horen uit het nieuws of krijg je een brief?
1: Ja, dat vraag ik me dus ook af. Het lijkt mij dat je er ook gewoon een brief netjes thuis van moet krijgen. Maar ja, dat gaat ook wel eens mis, natuurlijk.
0: Van de RDW?
1: RDW, denk ik dan.
0: Ja, dat zal, ja. Ja.
1: Ja, als je het van het nieuws al van, ja, niet iedereen leest natuurlijk het nieuws of hoort het nieuws natuurlijk.
0: Nee, niet iedereen, nee. Nee. Dat klopt. Het Nederlands elftal heeft gisteren de eerste wedstrijd onder bondscoach Xavi Hernandez met 1-1 gelijk gespeeld tegen Duitsland. Oranje kreeg veel kansen en zag 2 doelpunten afgekeurd worden. Uiteindelijk redde Cody Gakpo, in blessuretijd een punt met een prachtige goal op aangegeven van debutant Ruben van Bommel. Mooi man. Ook Max Meerdink maakte zijn debuut onder Xavi Hernandez.
1: Nou, dat is een goed begin, toch?
0: Nou ja, zeker. Ik vond die goal van Virgil van Dijk ook mooi. Want er stond Brobby, die stond voor de keeper. Oh. En ze zeggen, de keeper werd gehinderd. Ja, hij deed niet veel, Brobby. Hij stond gewoon verkeerd. Dat was een prachtige goal, mooi kop.
1: Verkeerde plek, verkeerde tijd.
0: Ja. Nou, shit happens, toch?
1: Ja.
0: 6:15, jongens. Zometeen dus of Baco in Monaco. Op verzoek Ferry de Lits en Shaq. Of Django Wagner met Bachata Bailando. Baco in Monaco is 1. Django is nummer 2. En laat het weten in de app waar je zin in hebt.

moet je dan zeggen, kruipte. Ja, dat is Friesisme is dat weer. Kroop in de app en die wilde graag Marco Schuit maken, zoals ze schreef met Luthu. Hoppa. We gaan zo meteen gaan we of draaien deze. We doen

0: Kom maar door met je appies. Dan gaan we zo meteen de meeste stemmen even bij elkaar rapen. En zo meteen is het ook tijd voor een leuke truckers track. Ik zie van alles al binnenkomen. Oh, dat is ook wel leuk, ja. Oh ja, de Alpenzusjes met Mississippi Trucker. Ah, dat is, die heb ik volgens mij nog nooit gedraaid.
1: Leuk?
0: Ja, volgens mij is die wel leuk. Tom stuurt hem in.
1: Nou, dan doen we die.
0: Geef hem even een hartje in de app, dan weet ik hem zo meteen te herinneren. Want ik zou je zeggen, ik gisteren weer zo dom. Dit is echt typisch mijn ADD. Dan blijkt dat de pillen dus nog niet helemaal werken.
1: Oh, ze werken nog niet. Oh jee.
0: Nog niet helemaal optimaal, zeg maar. En misschien kom ik er ook wel nooit vanaf. Maar ik stapte bijna uit de auto en dacht ik, oh ja, sta voor de supermarkt. Wat ga ik halen? Eten voor vanavond. Ik moet nog even olijfolie hebben, want anders kan ik niet bakken. Dat geregeld. Ik denk, een flesje cola kan ik ook even hebben. Ik ben helemaal weer aan de cola, hè? Heb ik al gezegd. En ik dacht, oh ja, ik moet nog even koffie halen. Want morgenochtend, dan wil ik een thermoskannetje weer wat koffie mee. Die was op.
1: Ja.
0: Dus dit speelt zich af, dit muziekje in mijn hoofd. Dus ik ga door die supermarkt heen. Vanochtend denk ik, ja, geen koffie.
1: Oh.
0: Hoe is het mogelijk, weet je wel? Tussen het uitstappen van de auto en het winkelen zelf, dan zat bijna niks. Kwijt, helemaal weg. Is dit herkenbaar voor veel mensen of niet?
1: Ja, ik denk ook wel mensen zonder ADD.
0: Dat denk ik ook.
1: Maar bij jou is het nog een extra laag, denk ik. Maar weet je wat jij gewoon moet doen?
0: Een lijstje. Ja, dat weet ik. Ja
1: maar heb je dan weer geen zin in? Want ik ken jou inmiddels wel langer dan vandaag. Heb je gewoon geen zin om dat te doen?
0: Nee, ik heb wel steeds meer lijstjes. Maar ik heb geen boodschappenlijstje.
1: Nou ja, dat moet je dus eens gaan doen.
0: Ja. Ik hoorde van iemand uit, dan gaan we er ook wel voor ophouden, maar uit mijn ADD-groep, die zei van een meisje, die zei, ik heb met mijn vriend, hebben we een groepsapp. Dat kan dus. Je kan dus gewoon met twee personen, dus jij en ik zouden een groepsapp kunnen hebben.
1: Dat hebben we ook.
0: Ja, er zitten meer mensen in.
1: Oh ja, nee, ja. Dat hadden we eerst. Ja.
0: Eén op één zou zeggen, want dat is gewoon een chat.
1: Ja.
0: Maar dit is dan een aparte groepsapp die ze hebben gemaakt. Daar zitten ze beide in. En dat is dan boodschappen, heet die. Dus dan zetten hij en zij de boodschap in.
1: Oh, wat slim.
0: Ja, dat vond ik een hele goede tip. Ik denk, nou, dat is toch bijzonder. Ik heb er nooit over nagedacht.
1: Kun je dat met je zoon doen? Want die gaat natuurlijk steeds meer koken. Die zit iedere week wel weer, denkt hij van, ach, dit lijkt me wel lekker om te maken bij vader Lief.
0: Oh, zo. Dat hij dat erin schrijft.
1: Ja.
0: Ja, dat zou kunnen. Ja, ja, ja.
1: Kan je het mooi noteren op je lijstje?
0: Ja, dat is waar. Of ik maak een groepsapp met mezelf.
1: Dat kan ook.
0: Kan ook nog.
1: Ja.
0: Vins, goedemorgen.
2: Hey, morgen. Marcel Tienes, clubpie. Ja, eindelijk weer een vrijdag, blij dag. Ja, Ricardo is er wel een beetje aan toe. Dus die is al 40 plus, hè. Ik kan hier ook niks aan doen. Nee. Maar het wordt wel weer mooi weer. En wat doet Ricardo met mooi weer? Dan draagt hij blousjes. Ja, dus daarom een verzoekje namens ons.
0: Ja.
2: Ik wil een knoopje aan je blouse zijn.
0: Oh,
2: Danny D'Amaro.
0: Ja, prachtig.
2: Acho.
0: Ja, dat is een mooi liedje. Danny D'Amaro. Ja. Zet ik ook even een hartje bij dit appje, want dan vergeet ik het niet. Namelijk, wij kunnen hier emoticons kunnen we geven. Emojis. Dus die geven we dan even. Die heeft hij teruggekregen, Vince. Die zie je nu in de app als het goed is. Tobias die zegt, hey Marcel, Tinia, hele goedemorgen. Zouden jullie deze vrijdag erin willen beuken met de WC Experience? Wordt nog een leuk liedje aangevraagd door Philips. Goedemorgen Marcel en Tinia. Als je alles weet van André Hazes en Dana Winner. Prachtig nummer. Dat is ook wel een leuke voor de top 1000. Op het stemlijstje.
1: Ja,
0: dat
1: is ook mooi.
0: Een heel mooi liedje. Rick, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen Marcel. En natuurlijk ook Tinia op deze mooie vrijdagochtend, zo vlak voor het weekend. Heb ik gekozen voor nummertje 1. Niet omdat ik het nou het leukste nummer vind, want ik vind die van Django Wagner echt wel beter. Maar net eventjes dat lekkere ritme om eventjes de dag mee de ochtend mee te beginnen, laten we het zo zeggen. Want we waren natuurlijk alweer vroeg op. Hey, veel draaiplezier en we blijven op luisteren. Doei!
4: Bedankt. We zullen het nooit vergeten.
0: We gaan zo dus even een truckerstrekje doen. Ik denk toch wel dat we slecht nieuws hebben voor Rick. Want 2 kwam wel heel vaak door. Ja. Liedje van Django Wagner met Bachata Bailando. Mocht je nou zelf ook een verzoekplaatje hebben, gooi hem even over de schutting. Wij lezen alles. Nou, zeker 10 jaar.
1: Ja, zeker.
0: Je hebt een heldere zicht, heb jij erop.
1: Haviksogen.
0: Dat is het. Als een ekster op het nest.
1: Ja.

0: voor Sjoerd. Chris Cross Amsterdam met Tino en Donnie. En vanavond even uit mijn bol. Ga je dat vanavond nog doen? Of dit? Nee, morgen moet je werken natuurlijk. Of ga je, is er vanavond nog wel wat te doen? Hier en daar.
1: Ja, weet ik eigenlijk niet. Ja, vanavond komt mijn vriend naar mij toe. Maar we hebben nog geen wilde plannen vanavond.
0: Geen wilde plannen?
1: Kan goed zijn dat ik vanavond in de kroeg sta. Ik heb geen idee.
0: Oh, gezellig. Nou.
1: Ik vind dat heerlijk, een beetje spontaan. Hè. Dat zijn altijd wel de leukste dingen. Als je gewoon nog niet gepland hebt wat je gaat doen.
0: Ja, nee, klopt. Ergens is het ook wel leuk als je iets gepland hebt. Want ik heb nu wel iets gepland. Kom ik straks even op terug.
2: Oh. Vroege vogel.
0: Ja. Maar dan heb je ook iets om naar uit te kijken.
1: Uit te kijken, ja, zeker. Dus, ik ben wel benieuwd.
0: Ja, ik ben ook wel meer van dat spontane, klopt inderdaad. We doen zometeen de vroege vogel, lieve vrienden en vriendinnen. De laatste van deze week. Wie of wie wil er bij ons in de uitzending even vertellen wat hij gaat doen? Of ze gaat doen? Wat staat er op de planning voor vandaag? En je krijgt even wat leuks opgestuurd. En je mag een liedje aanvragen. Dat doen we meer, want we gaan zo meteen meer verzoekplaten draaien. Maar dat hangt altijd vast aan de vroege vogel. Dus wil je hem zijn, dan meld je je even bij Tinia in de app.
1: Ja, met je voornaam. Dat is eigenlijk alles wat je moet doen.
0: Ja.
1: Gewoon je eigen voornaam. Niet die van je collega. Niet die van weet ik veel wie. Gewoon van je eigen.
0: Gewoon even één keer sturen.
1: Ja.
0: Niet twee keer.
1: Nou ja, mag. Moet je zelf weten.
0: 10 keer. Wie heeft de tijd om hem 50 keer te sturen?
1: Nou. Jeetje, Mina.
0: Ik zou dat wel doen. Ik zou gewoon lekker even op het toilet zitten. Even spammen.

0: schijnt de zon misschien vandaag.
1: Ja, wie zal het zeggen? Jan, goedemorgen.
2: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen Clubje. Vanochtend is het droog en de zon is er al goed bij. De wind is zwak en die komt uit het zuiden. De temperatuur nog na zomers 20 tot 24 graden en de wind is zwak. Het weekend is zonnig en droog, 20 tot 22 graden. En vanaf dinsdag gaan we toch nog eens een tandje hoger. Dan gaan we naar de 25 tot 27 graden.
1: Zo.
2: En hier onze spreuk. Schijnt de herfstzon met zomerkracht,
1: ja.
2: Maak veelal de wintermaand zacht.
1: Ja, mooi. Schijnt. Dat zou ook mooi zijn als Harry Slinger dat ooit gaat zingen. Schijnt een lichtje op mij.
3: Schijnt een lichtje op mij.
1: Dankjewel, Janneman. We gaan naar het nieuws van 6:30.
4: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het Hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden

0: voor de Jannes Hit Medley. Is het dan niet weer eens tijd? Nou, dan is het. In principe is het altijd wel tijd voor de Jannes Hit Medley. Maar niet altijd in het programma, want dit ding dat duurt gewoon 5 minuten.
1: Vroege Vogel.
0: Ja, jij vindt het heerlijk. Ja, ik vind het ook dikke prima hoor.
2: Ik denk dat onze luisteraars het stiekem nog fijn vinden dat wij even 5 minuten niet praten.
0: Even de klep houden, zeg maar.
2: Even de mond dicht houden.
0: Ja, ja. Nou, er zat nog een liedje voor, dus in principe was je eventjes lekker 8 minuten, 9 minuten van ons af. Maar nu is het weer tijd voor het een en ander, want Vroege Vogel gaan we zo meteen iemand in de uitzending trekken. Wil je de Vroege Vogel zijn van deze 25e september, dan mag je ons even een appje sturen met je voornaam.
3: Dames en heren, de ochtendshow Marcel in de Morgen, ja, presenteert met trots historische feiten.
0: Hartstikke idee, dan zijn ze de feitjes van deze vrijdag. In 1926, op deze dag, voert autofabrikant Henry Ford de 5-daagse werkweek in. Ach, is hij de boosdoener. Zijn werknemers die hoeven voortaan maximaal 8 uur per dag te werken. Voor die tijd een behoorlijk vooruitstrevend besluit. De 5-daagse werkweek, dat hebben we dus te danken aan Henry Ford.
2: Nou, jeetje mina, had hij niet even beter kunnen bedenken.
0: Dat wist ik niet, dit feit. Wat een smeerlap. Dat had hij had beter kunnen zeggen van we maken er een 4-daagse werkweek van een 3-daags weekend. Ja. Was leuker geweest.
2: Ja, was leuker geweest.
0: Ja.
2: Maar wel lekker dan de dag vrij, de maandag of de vrijdag?
0: Dat is een goeie. Ik denk de maandag.
2: Dat denk ik ook.
0: Ja, ja, vrijdag werkt het toch wel wat lekkerder.
2: Ja, vind ik ook. Ja. En maandag is er altijd even zo'n dag... Bleh, weet je wel?
0: Ja, ja, dat.
2: En dan heb je dinsdag ook die dip niet.
0: Nee, maar mensen de detailhandel... die zijn meestal wel op maandag vrij, hè? Als je in een winkel werkt.
2: Ja,
0: in
2: de horeca.
0: Op zaterdag, of de horeca inderdaad. Ja, ja,
2: maar ja, ja, die werken dan weer heel het weekend, hè? Zo vrijdag, zaterdag, zondag.
0: Bij ons, mijn restaurantje die bij mij in de straat zit... die zijn zondags dicht.
2: Oh ja.
0: Dat vind ik zo krom, maar dat is uit geloofsoverweging.
2: Ja, dat is bij ons ook, ja.
0: En ja, dan denk ik, ja, zondag, dan kun je nog een mooie haal doen. Heel veel mensen vrij, die willen lekker even uit eten.
2: Ja.
0: Ja. In 1986 wint de film Abel van regisseur Alex van Warmerdam... het Gouden Kalf tijdens de Nederlandse filmdagen. Of zo heette ze toen. Het is de eerste speelfilm die van Warmerdam regisseert. En in 1989 presenteert Krijn Torringa voor het laatst Hollands Glorie op Radio 3. Het Afro-programma draait helemaal om het Nederlandse lied... en is ook bekend van het spelletje Toontje Hoger, Toontje Lager. Toontje Hoger, Toontje Lager. Ja. Weet je hoe dat werkt?
2: Nee.
0: Nou ja, ik kan het nu niet doen, want ik heb geen plaatje hier bij me. Maar een platenspeler heeft een pitch.
2: Ja.
0: En een pitch, dat wil zeggen, die kan, je kan het plaat sneller laten draaien... of langzamer laten draaien. Dan gaat hij zo. En dan moest je op de radio moest je zeggen... Toontje Hoger. Dan moest hij precies op de goede snelheid moest je hem zetten, zeg maar. Dan hoorde je het liedje en dan denk je... volgens mij moet hij nog iets sneller. Toontje Hoger.
2: Oh?
0: Ja. Of iets naar beneden. Toontje Lager. Dat was, ja, dat was het spel. Ja, dat waren andere tijden waren dit.
2: Ja, nou inderdaad. Ja, hebben we geen plaatje liggen?
0: He?
2: Hebben we nergens hier geen plaatje liggen?
0: Ik zie geen platen liggen, nee.
2: Jammer.
0: Dan een bonusfeitje. In 1996 krijgt Jeroen Krabbé de cultuurprijs van het Nederlands Filmfestival. Hij ontvangt het Gouden Kalf voor zijn bijzondere bijdrage aan de Nederlandse film. 1996. Tot zover de historische feiten van vandaag. Ik ga even een truckerstrek doen. Van wie was hij ook maar weer? Och, Mrs.
2: Ja, ik heb... Ja. Even kijken hoor.
0: Ik heb een hartje gegeven.
2: Ja, ik heb een hartje gegeven.
0: Oh.
2: Wacht.
0: Ach, staat op de andere web. Er komen zoveel appjes binnen.
2: Er komen zoveel appjes binnen. Iedereen
0: normaal,
2: moet dan maar
0: even
2: niet zoveel appen, jongens.
0: Nou,
2: want,
0: ja, wel. Blijf even lekker appen voor de Vroege Vogel. Want
2: oh,
0: dan gaan we zo meteen
2: al
0: doen. Ja?
2: Oh, nee. Nee, dat was weer... Die oh. Waar is die dan?
0: Ja. Nee, dit is... dit was de dag van... Oh, nee, dit is ook van vandaag. Allemachtig, wat een appje zijn er weer gaan. Nou. Wij zoeken even op voor wie het was, voordat dit een documentaire gaat worden of een podcast.

0: Tatines. Wie, oh wie, hebben we aan de lijn?
1: Wij hebben aan de lijn Menne uit Gouda. En Menne die zit op dit moment aan de koffie in de Gate. Oh. Maar hij is vrachtwagenchauffeur.
0: Chauffeur?
1: Ja.
0: Menne, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Hey, lekker, goedemorgen. Lekker in de Gate.
2: Ja, even een bakkie voordat we gaan beginnen.
0: Hé, maar dus in welke Gate is dat? Welke Gate heb jij als chauffeur?
2: Ja, een bouwkeet.
0: Oh ja? Yeah.
2: Ja.
0: Maar hoezo, wat doet een vrachtwagenchauffeur in een Gate?
2: Ja, ik rijd met een kiettrailer. Rijd ik grond en zand en tuinweg bij een bouwerijtje.
0: Ja. Dan snap ik het.
2: Dus eerst even koffie drinken.
0: Eerst even koffie met de jongens, of niet?
2: Ja, met de machinist.
0: Met de machinist, helemaal leuk. Nou, en vrijdag lijkt me een fantastische dag om nog eventjes lekker te beunen. En dan straks om 1:00 of 12:00 richting de snacks.
2: Nou, dat valt nog tegen. Gewoon lekker een voldaagje nog.
0: Wat zeg je?
2: Geen snackie op de middag.
0: Geen snackie op de middag?
2: Nee.
0: Ja, dan is het ook geen vrijdag, zeg ik altijd.
2: Ja, het is wel bijna weekend. Ja. Dat is wel een vrijdag.
0: Ja, maar dat vrijdaggevoel, ik krijg dat altijd bij een snackie, vrijdagmiddagborreltje.
1: Ja, maar toch niet als je dat iedere vrijdag doet, Mars, dat is ook weer niet goed voor je.
0: Waarom niet? Je moet jezelf
1: groei je ook van dicht.
0: Je gun jezelf eens wat.
2: Ah, de vrijdagmiddagborrel is er zeker wel.
0: Oh, dat zit er nog wel aan te komen. Nou, lekker.
2: Ja, tuurlijk.
0: Hey, en hoe vroeg was je erbij?
2: Morgen stond het wekkertje om 5:00.
0: Vijf uur?
1: Oh, keurig.
0: Dat is een prima tijdje om eruit te komen. Ja, en dit is dan het laatste dagje of moet je morgenochtend nog...
2: Dit weekend hebben we lekker gewoon vrij.
0: Oké, okay, en wat ga je doen?
2: Even een feestje meepakken.
0: Oh.
1: Waar is het feestje?
0: Oh, krijg je een vraag van Tine Stentfeest. Waar is het feest?
2: Ja, in Reewijkdorp.
0: Reewijk. Hey, kun je prima naartoe.
1: Reewijkdorp?
0: Reewijk, dat ligt vlak bij Gouda. Ligt dat,
1: dat is een stukje rijden.
0: Reewijk, Waddinxveen, die hele hoek. Ja.
2: Hey, mooi. Verder lekker rustig aan.
0: Rustig aan, je hebt groot gelijk. Wij gaan jou eens even uitroepen tot vroege vogel van deze vrijdag. En ga nog even een leuk liedje voor je draaien. En wat een leuks opsturen sowieso. Welk leuk liedje kan ik voor je opzetten?
2: De Grote Race van Quintus.
0: Kijk, dat maakt het ook vrijdag.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Tweede Kamer dat dat zeker niet de bedoeling was.
3: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses. En ik beloof daarin voor de toekomst wetenschap.
2: Meerdere partijen overwogen steun voor een motie van wantrouwen. Na Van Wil's excuses steunden alleen PVV en FVD die. Bij zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties heeft premier Jette een lans gebroken voor het in Nederland gevestigde internationaal strafhof. Deze week heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw uitgehaald naar het strafhof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jette zei, zonder Trump te noemen, handen af van het Hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Na die zin volgde applaus uit de zaal. Ruim 300 mensen, waaronder veel studenten, hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Oranje heeft gelijk gespeeld bij het debuut van bondscoach Xavi tegen Duitsland in de Nations League. In de blessuretijd zorgde Gakpo voor de 1-1.
4: Nou, nog één keer in Nederland. Van Bommel. Doe het. Van Bommel. Gakpo! Ja! 1-1! En een heerlijke gelijkmaker voor Oranje.
2: Griekenland heeft de koppositie in de pool gepakt doordat ze met 1-2 wonnen van Servië. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel, Lieselot. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Met 1 file op de A15, de Rotterdam Europoort tussen de havens 5500, 5700 en de Zuurhofbrug. De bekende Zuurhofbrug inmiddels. Een minuutje of 10. Je wordt daar over de vlucht.

0: Dit was Raymond Herman. Ons pakken ze niet. Nou, zo is het, jongen. Deze dag pakken ze ook niet meer van ons af. Het is vrijdag de 25e van september. Norbert.
1: Ja, morgen Marcel, Tinia, Clippy, Jenny Wermen en Lammer. Ik zeg goedemorgen op deze laatste werkdag van de week. Marcel, klein verzoekie. Natura met Vergeet Barbara.
0: Oh, mooi.
1: Iedereen, hele fijne werkdag. Onmeulig goed, sabbag, dorstig, nat weekend. En tot maandag.
0: Dat dacht ik ook, kerel. Hartstikke bedankt voor je verzoek. En we gaan zo meteen hem de eter in klappen. Goed. Ik zit erop, Tinia.
2: Jij zit erop.
0: Ik zit erop. Bovenop.
2: Waarop?
0: Hives.
2: Oh, je zit op Hives?
0: Ja, ik heb het.
2: Ah, ik er nog niet.
0: Ja, ik kreeg gisteren ineens een mailtje met een uitnodiging. Want ik had mezelf aangemeld. En dus worden zoveel mensen maar toegelaten per dag.
2: Ja.
0: Maar ik heb hem aangemaakt nu.
2: Wat vet.
0: Ja, nou ja. Ik denk, ja, ik doe het maar, weet je wel. Dan, ja.
2: Mee met de flow.
0: Go with the flow.
2: Go with the flow, ja.
0: Ja, en dus ik heb hem aangemaakt. En gelukkig was mijn gebruikersnaam er nog. Want ik ben in principe overal te vinden onder Marcel van de Radio.
2: Oh ja.
0: Aan elkaar. Dus die heb ik hem aangemaakt. Dus mocht je op Hive zitten, we kunnen krabbelen. Ik ken dit principe niet meer zo goed van vroeger.
2: Ik moet er ook even goed over nadenken hoe het allemaal weer werkt, hoor.
0: Ik weet het ook niet meer.
2: Nou, ik mag er nog niet in.
0: Nou, dat komt vanzelf. Ja. Als je hebt aangemeld, volgens mij. Misschien vandaag wel.
2: Ja, wie weet.
0: Ik weet niet hoe laat ik dat appje kreeg gisteren.
2: Even afwachten.
0: Of een mailtje was het.
2: Mailtje, ja.
0: Ja, mailtje. Maar ja, dus Marcel van de Radio, voor de mensen die er wel op zitten. Het zullen er ongetwijfeld nog niet zo gek veel zijn, maar mocht je erop zitten, join me.
2: Join the club.
0: Nou, dat zeggen andere mensen.
2: Oh ja.
0: Join me.
2: Jij bent weer, je hebt weer je ADD, dus jij bent al lang weer vergeten. Maar ik kan nog niet. Je hebt me net mooi zitten maken met een cliffhanger. Maar wat ging je iets doen dit weekend?
0: Oh ja, vandaag ga ik al wat doen.
2: Oh, vandaag?
0: Ja, vanmiddag ga ik met een hele goede vriend. Een van mijn beste vrienden. Ga ik op platenjacht.
2: Oh.
0: We gaan op platenjacht. Dus we gaan naar meerdere platenzaken. Dat hebben we al afgesproken. En daar hebben we beide al een tijdje naar uitgekeken. En vanmiddag is de middag. En in principe ook een stukje avond. En ik denk dat wij ergens in Groningen nog een vette bek gaan halen. Daar willen we ook naartoe. En dan langzaamaan weer terug naar onze eigen regio. Ja, dat is leuk.
2: Lekker kringlopen.
0: Misschien ook wel, ja. Maar we hebben wat typische platenzaakjes gevonden. Dus dan gaan we eventjes even neuzen.
2: Nou, ik ben benieuwd.
0: Ze
2: leuk.
0: Klappen gelijk het loon er even doorheen.
2: Ja.
0: Nee, dat ga ik niet doen natuurlijk. Maar ja, daar heb ik echt zin in. Ja, jij denkt van ja, is dit het? Maar,
2: ja, beetje wel. Ik vind teleurstellend, maar ik dacht nou komt het.
0: Nee, maar dat is toch, ik vind dat fantastisch.
2: Hartstikke leuk.
0: Ja, ik vind dat echt, daar geniet ik van.
2: Echt een uitje.
0: Ja, ik word ook een beetje zen als ik dat doe, zeg maar. Het plaatje een beetje die platenbak te rommelen. Oh, mooi. Mooi pliedje. Hoe ging die ook alweer? En kijk ik even, want ik heb mijn hele catalogus. De hele rommel die ik heb, zeg maar. Die heb ik online staan in een app. Daar kun je al je platen inzetten.
2: Ja, en dan kun je de waarde ervan zien.
0: Oh, de waarde ook. Maar dan weet je ook wat je hebt. Ja. Dus dan sta ik dus neus en denk ik, oh, heb ik deze al? Oh, ja. Die heb ik nog niet.
2: Handig, hè?
0: Ja, handig. Nou, dat doe ik vanmiddag en vanavond.
2: Nou,
0: leuk toch? Superleuk. Even wat nieuws van vandaag. Toeristen hebben vorig jaar bijna 118 miljard euro uitgegeven in Nederland. Dat is zo'n 6 miljard meer dan een jaar eerder. Vooral buitenlandse toeristen die gaven flink meer uit. Bijna 42 miljard euro. Ook Nederlanders zelf die waren goed voor zo'n 70 miljard aan toeristische uitgaven. Wat een geld, man. 118 miljard. Dat is een hoop geld, Tinia, hoor. Dat is niet normaal.
2: Al
0: zou je daar een procentje van krijgen.
2: Nou.
0: Een deel van de gevallen van dementie is mogelijk te voorkomen. Nederlands onderzoek die wijst op 7 belangrijke risicofactoren. Waaronder weinig bewegen, roken, overgewicht en eenzaamheid. Vooral dat laatste, dat valt op. Volgens de onderzoekers kan het terugdringen van eenzaamheid een flinke bijdrage leveren. In Nederland leven nu zo'n 320.000 mensen met dementie. Bizar, hè?
2: Ja.
0: Ik zou best wel, ik heb geen opa's en oma's meer. Maar ik zou best wel, ik weet niet of dat bestaat hoor. Maar als er nou een eenzame oudere in de buurt is. En die matcht een beetje met mij, zeg maar. Dan zou ik best wel.
2: Dat kan volgens mij hoor, jou hoor.
0: Dan zou ik best wel op visite willen, weet je wel. Even een kopje koffie drinken, dat zou ik echt wel willen. Een
2: soort buddy heet dat dan. Ik weet dat zo heette toen ik.
0: Ik ga geen boodschappen doen hoor.
2: Nee. Maar dat heet een soort buddy systeem is dat.
0: Oh.
2: En dat weet ik omdat ik toen ook een tijdje in een verzorgingstehuis heb gewerkt. En dan hadden we dat ook.
0: Oh.
2: En die mensen kwamen dan gewoon een paar keer in de week. Of één keer in de week.
0: Een paar keer in de week?
2: Ja, of één keer in de week. Dus net wat de wens was van die ouderen, zeg maar. Om dan koffie te drinken of even mee te gaan naar de stad.
0: Het is vrijwillig, toch?
2: Ja, oké. Of even mee te gaan naar de stad of weet ik veel wat. Rondje lopen.
0: Dat is toch superleuk?
2: Ja.
0: De hoge benzineprijzen die maken woon-werkverkeer steeds duurder. Vooral voor mensen die ver van hun werk wonen. En bijvoorbeeld 2 halve dagen werken houden daardoor minder over. Dat staat er in de krant vandaag. Volgens een hoogleraar kunnen werknemers uiteindelijk voor lastige keuzes komen te staan. Werkdagen combineren, minder werken of zelfs dichter bij het werk gaan wonen. Nou, ik wil niet de boel op de spits drijven, maar ik heb serieus, dat gaat wel eens door mijn hoofd. Echt, als dit zo blijft, ja, dan ben ik die van mijn eigen portemonnee.
2: Ja, dat ben je zeker.
0: Kan het niet uit.
2: Nee.
0: Er moet echt geld achteraan, hoor.
2: Kijk, en wij hebben hier gewoon algemeen omroep. Iedereen krijgt maar gewoon een maxbedrag qua kilometervergoeding.
0: Nou ja, en tot zoveel kilometers.
2: Tot zoveel kilometers.
0: Volgens mij is het ook 60 kilometer per dag.
2: Ja, 60 per enkele reis.
0: Oh,
2: ja.
0: Enkele reis. Ja. Dus ik krijg 120 kilometer, krijg ik. Ah, oké. Okay.
2: Ja, of 50 zelfs trouwens. Ik weet het niet eens. 50 of 60.
0: Oh, nou ja, laten we even in het midden. Nee, het speelt echt wel in mijn hoofd dat ik denk, oh, hoe lang houden we dit nog vol?
2: Ja.
0: 7:15. We gaan zo meteen weer 2 liedjes in de strijd gooien. De 2-strijd. Vandaag is het zonnig en droog. Lekker weer. 19 tot 4.

0: klus je rouw.
1: Ik jou ook.
0: Bedankt. En dat moet ook, want het is 2-2 is het. Dus het is erop of eronder voor één van de twee. Heb je een leuk liedje vandaag of niet?
1: Ja, ik heb een heel leuk liedje. Oh. En ik heb een liedje wat ik weer op de bankzittersvideo heb gezien vorig weekend.
0: Ja.
1: En dacht ik, oh ja, even weer even. Dit hebben we natuurlijk veel gedraaid.
0: Ja.
1: Dus deze nacht van Thijs Boontjes.
0: Oh, leuk.

0: in de morgen. Twee strijd.
1: Dat zijn de beide liedjes. Nu ligt het lot van Tinia, of die van mij, in jouw handen. Of eigenlijk de liedjes, want daar gaat het om, hè. Thijs Boontjes, Deze Nacht. Of Juan Richard en Stef Eckel met Griekse Melodie. Waar heb je zin in? Stemmen, dat kan heel makkelijk, Tinia.
2: Dat doe je in de NPO Luister-app in het kanaal van SterrenNL.
1: Dankjewel.
3: In het rol

0: Boss from Oz en Loco. Het is bijna 7:30. Straks over een uur en 10 minuten ongeveer, zoiets. Dan gaan de stembussen open. De stembussen voor de Nederlandstalige top 1000. Want die gaan we weer uitzenden in oktober. En vanaf vandaag, straks dus, kun je een week lang gaan stemmen op de beste Nederlandstalige liedjes ooit gemaakt. Ooit. Ever. Dus daar kun je straks je lijstje insturen. En dan maak je ook nog kans op een hele dikke vette prijs. En niet één keer, maar meerdere keren maak je kans op. Want we geven prijzen weg aan mensen die het lijstje hebben ingevuld en in de uitzending komen.
1: Ja.
0: Dus heb je een lijstje ingestuurd en bellen we je terug. Bijvoorbeeld hier bij ons in het programma of bij Emily. Dan maak je kans op een hele mooie Bluetooth speaker. Dus dat motiveert nog meer om een lijstje in te sturen. Nee. Zou ik wel hebben in ieder geval. Ja. Maar het is sowieso leuk om die lijstjes te bedenken, toch?
1: Ja, dat is sowieso echt al leuk om te doen. Ik ben ook al een beetje bezig met mijn notities.
0: Nou, leuk jongens.
1: Als ik een liedje hoor, denk ik, ach ja, die moet er ook even in.
0: Oh ja, bijvoorbeeld deze.
1: Deze naam. Deze bijvoorbeeld,
0: staat die erin?
1: Die staat er zeker in.
0: Oh ja. Deze naam. Thijs Boontjes.
2: Bij mij.
0: Deze naam. Deze nacht is het liedje in de tweestrijd voor team Tinia. En team Marcel.

0: Stemmen op deze liedjes voor de tweestrijd doe je in de app. NPO Luister app. Vandaag zonnig, droog. Het wordt 19 tot 24 graden, jongens. Heerlijk. En er staat maar een zwakke tot matige zuidenwind.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Tweede Kamer dat dat zeker niet de bedoeling was.
2: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses en ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
1: Meerdere partijen overwogen steun voor een motie van wantrouwen. Na Van Wil's excuses steunden alleen PVV en FVD die. Bij zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties heeft premier Jette een lans gebroken voor het in Nederland gevestigde internationaal strafhof. Deze week heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw uitgehaald naar het strafhof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jette zei, zonder Trump te noemen, handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Na die zin volgde applaus uit de zaal.
0: Zo. Dankjewel, dan gaan we naar de verkeersinformatie van de ANWB. De A12 Den Haag richting Utrecht tussen Nieuwerbrug en De Meren. Daar heb je 60 minuten extra rijden. 8 kilometer aan file, bergingswerkzaamheden zijn gaande. Er is maar één rijstrook open. De A27 Utrecht-Gorkum tussen Houten en Hagestein. Daar heb je nog een kwartiertje. Dat komt door wegwerkzaamheden. Succes jongens, denk maar zo.
3: Het is bijna weekend.
0: Precies.
4: NPO Sterren NL.

0: Roegen in de hemel.
1: Marcel in de morgen.
2: Tweestrijd.
0: Wil je nog een oproepje doen, Tieners? Dan is dit het moment.
3: Nou, ik zou zeggen, als je voor gezelligheid wil, even een plaat die je niet zo vaak hoort hier in de ochtendshow.
0: Ja.
3: Een speciale plaat, dan zou ik zeggen, ga voor deze nacht van Thijs Boontjes.
0: Dit is het. Hiermee zou je mij overigens gezellig.
3: Nee, maar ik heb geen idee wat ik moet zeggen.
0: Nou.
3: Ja, weet ik veel. Kies gewoon voor Thijs Boontjes, joh.

0: Jij zegt het verkoopt zichzelf.
1: Ja.
0: Okay. Nou, kies dan voor team Tinja. Ze heeft nog een puntje nodig om de weekwinst te pakken.
1: Ah, een paar puntjes.
0: Nou, nee, ja, maar een puntje. Een dagpuntje, zeg maar. Een dagpuntje,
1: oh,
0: dan heb je de weekwinst, zeg maar. En die heb ik ook nodig, want dan wint team Marcel. Ik ga voor deze.

0: Juan Richard, Estef Ekkel. Dat het zo mooi kan zijn.
1: Dit is Marcel in de Morgen.
0: Ja, we hebben nog wat stemmen nodig. En dat kan best nog wel even. We hebben ook nog wel wat tijd. Er is nog een kwartier om precies te zijn. Dus even kijken. Er komen van allerlei appjes binnen. Ronald.
2: Goedemorgen, Marcel en Tinia. Hier Ronald, de bankier van de onderwereld. Zo. Ik ga natuurlijk voor Griekse melodie. Maar een lekker nummertje om er straks het weekend in te gaan.
0: Ja.
2: Mooie dag. De groeten.
0: Ja, inderdaad.
3: Laatste loodjes. Ja. Laatste uurtjes. En dan nemen wij heerlijk even 2 dagjes vrij.
0: Zo is het, Ines. Nou, niet helemaal natuurlijk. We moeten morgen nog...
4: Ja, morgen zijn we live vanuit Vught. Vanuit I'm Live zijn we hier op Sterren.nl te horen.
0: Ja, zeker. Morgen vanaf 3 uur morgenmiddag met
4: Eerst
0: Jan
4: met
0: en Jan.
4: Jan. Ja.
0: En dan fiets ik hem nog even achteraan van 6 tot 9.
4: Gezellig.
0: Ja, dat denk ik wel, ja. Ik ben er nog nooit geweest, dus...
4: Maar er komen in ieder geval ook leuke artiesten. In ieder geval zien. Het wordt echt een Hollandse avond daar.
0: Wat wordt het?
4: Een Hollandse avond.
0: Een Hollandse avond. Oké, okay, ja. Nou, dan ben ik sowieso voor de porren. En ik neem mijn Friese gezelligheid mee, dus komt allemaal goed. Ja, ik zei net, dit liedje is nog niet zo oud. En is nergens te horen, die Griekse melodie. En dat is ook zo. Behalve Tony, die beweert. Die zegt, hey Marcel, je zegt dat de keuze nergens te horen is, beste jongen. Ik heb die al jaren op de USB staan. In de auto gekregen via YouTube. Nou, dat kan niet.
4: Ja, dat
0: want,
4: kan de oude zijn. Ja,
0: ik denk de oude inderdaad, wat je bedoelt. Want dit liedje is geremixed. Deze die wij erin hebben, die Griekse melodie. Door Juan Richard. Dat heeft hij onlangs gedaan. En dat liedje is nog niet uit. En dat is ook nog niet de bedoeling, heb ik gehoord, dat hij nog uitkomt. Hij komt wel uit ergens, maar nog dit jaar waarschijnlijk niet.
4: Ja.
0: Dat is de stand van zaken. Tot die tijd draaien we hem hier in de ochtendshow wel eens even. Oké, straks dus de stembussen open voor de Nederlandstalige Top 1000. De stemweek die gaat straks beginnen, zo rond 20 voor 9. Ja, en ik wil eigenlijk, Tinia, als we er tijd voor hebben... ik ga het jou toch even vragen. Ik kijk jou even aan, als het mag.
4: De directrice van dit programma. Heel goed dat je dit even vraagt.
0: Je bent regisseur, regisseuse. Hebben we straks nog tijd voor de weekendlijn?
4: Ja.
0: Ja?
4: Ja.
0: Oh, mooi. Top. Dan gaan we dat straks ook nog

0: bestaat. Dacht ik, eens even wat lekkers erin gooien. Even wat uit de 90s. En nu even geen happy hardcore, dat hebben we deze week al gehad. Wat ik ook hartstikke lekker vind hoor. Dat zou van mij betreft ook wel een prima een hele ochtend door kunnen gaan. Overigens, ik heb weer een nieuwe banger gehoord vanochtend.
1: Ja, ik wil dat nog vragen. Ja, want ik heb ook even in die lijst zitten neus. En ik dacht echt van, nou, die zou ongetwijfeld wel weer een banger in
0: ja,
1: zitten.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik weet denk ik al welke.
0: Er staat een lekker beukertje in. Ik kom er straks wel even op terug. Ja. Ik wilde eerst even een lekker weekendliedje doen. Want het is wel zo'n beetje vrijdag, weekend. En dus tijd voor een feestje. En wij zijn er klaar voor. Wij hebben er ook zin in. Because we like

0: Boom. Dit waren Samuel Welte en Russo. En boom. Wij zitten nog in een...
1: Marcel in de Morgen. Twee strijd.
0: De liedjes van Thijs Boontjes en Juan Richard en Stef Eckel. Er kan nog gestemd worden. Een minuutje of 6 ongeveer. NPO luisteren moet je zijn. Dat is de app. Onderin vind je het knopje radio. Want er zit veel meer in die app dan alleen radio. Ook podcasts en dergelijke. Handige app. Leuk. Ook gratis van de publieke omroep. Alles wat met geluid te maken heeft. Wij zitten dus onder het knopje radio. Kies dan Sterren NL. Druk op bericht. En kies...

0: Team Tidia of Team Marcelo? Daar komen we zo meteen achter. Welke banger had jij gedacht dat ik dan... die beuker...
1: Ja, ik heb al een paar enge muziekplaatjes gehoord. Ja, en ik had er eentje even aan, toen dacht ik... Oh, deze gaat Marcel wel leuk.
0: Je weet het niet meer welke het
1: nee,
0: was?
1: Nee, okay. Ik weet niet meer welke het was.
0: Nou, ik moet eerlijk zeggen...
1: Hij begint meteen met praten, klopt dat?
0: Ja, volgens mij wel, ja. Ik heb hem gesaved, want ik heb een lijstje gemaakt op Spotify. Meer voor mezelf, hoor. Ik denk af en toe in de auto van dit is leuk. Ik had deze, die had ik al eerder...

0: Hoor eens even. Pay close attention. I'll take your brain to another dimension. Nou, dan ga ik helemaal los in de auto.
1: Oh, wat eng dit.
0: Enge muziek. En dan hebben we nog... deze had ik vorige week.
2: Do you know where your teenager is at 5 o'clock in the morning? Some say they come looking for drugs, dirty dancing and pounding techno music.
0: Oh, ja, dan ga ik helemaal los. Zie je het? Twinkeling in de ogen. Ah, dit vind ik fantastisch. En vanochtend, dus ik ben benieuwd of jij dezelfde had, vond ik deze denk ik het leukste uit de lijst van The New Music Friday.

0: like an amplifier.
1: Nou, ik ben het helemaal met je vader
0: eens. Als een versterker. Dikke beuker. Nou ja, tot zover. We zijn hier bij Sterren.nl natuurlijk. Maar ik heb hier een lijstje voor gemaakt. Heerlijk, man. Het is een openbaar lijstje, zie ik. Ik dacht dat ik hem besloten had. Nou ja, iedereen mag hem wel even zien. Er staan allemaal 3 liedjes in. Beukertjes van de Vries, heet hij. Met een rood. Beukertjes van de Vries.
1: Staat er ook tussen haakjes enge muziek bij?
0: Oh, dat kan ik er wel even bij zetten. Ja. Dan maak ik er even tussen haakjes, wil je dat?
1: Ja, tussen haakjes enge muziek.
0: Enge muziek. Even kijken, enge muziek. Zo, opslaan. Ja, met een rood uitroepteken erbij. Oké, jongens, dat is lijstje daar. Voor de mensen die ook van enge muziek houden. En als je daar niet van houdt, dan luister je lekker naar Sterren.nl. Dan draaien we lekker gezellige muziek. Ik heb André Hazes. Wat een absolute topper is dit. Ja, dat ben jij. En dat weet je.

0: Team Rush Hour, Wesley Klein. Embrace en dans voor mij. Dan hebben we een winnaar voor vandaag in de week. En dat is geworden met hoeveel procent?
1: Met 66% van de stemmen heeft gewonnen de Griekse melodie van Stef Ekkel en Juan Richard. Ja.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jette heeft in zijn toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Hij noemde Trump niet bij naam toen hij opkwam voor het ICC.
3: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
2: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Na zijn excuses steunden alleen de PVV en FVD een motie van wantrouwen tegen hem. Ruim 300 studenten hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat.
4: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen en samen om in actie te komen.
2: De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Het weer, een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dankjewel. Dan kijken wij nog even naar het verkeer voor dit moment op deze vrijdagochtend. Na traditiegetrouw is het niet zo heel gek druk. En dat is het vanochtend eigenlijk ook niet. Het staat er maar 75 kilometer. En dit zijn de bijzonderheden. Wel een flinke file op de A12, daar zul je net even instaan. Dat is de weg Den Haag richting Utrecht voor knooppunt Oude Rijn. Daar heb je 62 minuten extra rijden. Dan de A16 Breda-Rotterdam voor Zevenbergzoek 12 minuten. En er staat een te hoog voertuig. Ach, daar is er eentje op de A16 Breda-Rotterdam tussen de Moerdijkbrug en de Drechttunnel. En dat zorgt voor een kwartiertje extra.

0: Martijn Lichterlaaien. Ai, ai, ai. Ja. Dat kan als je iets pittigs hebt gegeten. En je denkt, oh, limonie, de mond staat me in de brand, zeggen ze dan wel eens.
1: He? En daarom eet ik dat ook niet.
0: Pittig eten ben je niet van, hè?
1: Nee, daar kan ik echt niet tegen.
0: Nee?
1: Nee.
0: Ben jij dan een type die ik niet kan zweten?
1: Want nee, die heb je ook. Is gewoon meer, ik kan het niet verdragen in mijn mond.
0: Oh, zo.
1: Echt, het is, geen liters melk helpt er tegen, echt niet.
0: Oh ja, melk moet je dan eigenlijk drinken, hè?
1: Ik ga echt al bad, gewoon al van zo'n peperkorreltje... wat dan niet is kapot gegaan tijdens het eten koken... en dat je dat dan in je mond hebt en nog opbijt.
0: Heerlijk.
1: Oh, ja. Ja, dan ga ik echt... dat vind ik echt wel vreselijk.
0: Ja, hè?
1: Ja.
0: Ja, ik zeg altijd, hoe heter, hoe beter.
1: Ik weet nog wel de allereerste kapsalon die ik heb gegeten in mijn puberteit... tijdens het stappen. En ik zeg, nou ja, laat me maar proberen. En diegene had dus ook gewoon de normale kapsalon. Dus met alles erop en eraan besteld.
0: Heb je dat nooit gegeten eigenlijk?
1: Een kapsalon niet?
0: Ik heb nog nooit een kapsalon op.
1: Oh.
0: Nee, nee.
1: Nou ja, ik in de puberteit ergens op tijd stappen.
0: Ja.
1: En dus alles erop en eraan. Dus ook inderdaad de, hoe heet dat ook alweer? De saus, heet saus, hoe heet dat ook alweer?
0: Ja, ik heb geen kapsalon op.
1: Nou ja, ik kom even niet op die naam.
0: Kaas.
1: Nee,
0: gaat er ook overheen, dus, toch?
1: Hoe heet die saus ook weer op de kapsalon?
0: Chilisaus?
1: Nee, ik kom er even niet op.
0: Mayonaise, curry, appelmoes.
1: Eet die saus nou ook alweer?
0: Ja, dan sla je me dood, lieverd.
1: Ja,
0: ik
1: heb geen idee. Maar dat zat er bij mij dus op. Dus ik pak lekker een hap van die kapsalon.
0: Ja.
1: Nou, toen ben ik echt naar de winkel gerend om drinken te halen. Ja.
0: Dus het was niet...
2: Super!
1: Nee, dat was echt niet.
0: Nee. Jammer. Nou, ik weet niet wat voor saus er is. Weet iemand wat voor saus?
1: Ja, het ligt aan het puntje van mijn tong, jongens. Jeetje, wat is dit?
0: Met dood. Ik weet niet eens wat dat is. Ja, als je zegt, wat is een katamaran?
1: Sambalsaus, sambal.
0: Oh, sambal, ja, bedoel
1: dat
0: je?
1: Is het.
0: Oh, ja, maar dat is sambal bij. Dat is, krijg je ook bij de Chinees, krijg je dat. Sambal. Oh ja, dat komt nu ook binnen inderdaad. Wat stuurde Rick, stuurde dat ook?
2: Dat was de sambal.
0: Ja.
1: Ja, sambal.
2: Is André heeft daar nog een liedje over gemaakt, weet je nog?
0: Sambalbal. Ja, dat is mooi.
1: Knoflook, dat is lekker op een kapsalon, maar niet sambal erbij, echt niet.
0: Okay. Nou ja, ieder zijn dingetje.
1: Ja.
0: Zo is het ook maar weer, tieners.
1: Zeker.
0: Oh ja, daar kwam nog een appje binnen. Wie was dat ook maar weer? Goedemorgen Marcel. Waar en wanneer kunnen we stemmen voor de lijst? Nou, straks. Half uurtje. Geef het een half uurtje, dan zijn we een heel eind. We laten het over je heen komen als een warme deken. We vertellen het je zo meteen allemaal. Er is ook nog een speciaal iemand die gaat de lijst in principe openen.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Bijna 300 mensen die staan op een zwarte lijst van ziekenhuizen... vanwege agressie tegen zorgpersoneel. Vorig jaar kregen minstens 281 patiënten of bezoekers een ziekenhuisontzegging. En dit jaar lijkt dat aantal verder te stijgen. Wie zo'n verbod krijgt, mag het ziekenhuis niet meer in... behalve als er spoedeisende zorg nodig is. Ja, maar ja, waarom zou je dat doen?
1: Ja, dan ben je ook niet helemaal Gucci, denk ik.
0: Kijk, je kan hallimalli zijn van de drugs. Van de medicatie of zo die je krijgt. Dat kan, hè. Maar dan nog.
1: Ja, je hebt er alleen maar jezelf mee, denk ik dan ook.
0: Ja, dat is ook zo.
1: Ja.
0: Bondscoach Xavi Hernandez die kijkt tevreden terug op zijn eerste wedstrijd met Oranje. Nederland speelde 1-1 gelijk tegen Duitsland. Maar volgens Xavi verdiende zijn ploeg meer. Vooral naar rust zag hij het voetbal dat hij voor ogen heeft. Veel balbezit, druk zetten en kansen creëren. Ook debutant Max Meerdink en invaller Joey Veerman die kregen complimenten. Zondag wacht de volgende wedstrijd. Dan is het uit tegen Servië. Ja, die Hernandez, man, die staat er nog maar een paar dagen. Dan kun je nog niet verwachten dat hij een heel team heeft geolied. En de line-up van Holland Sint Hazes 2027, die wordt steeds groter. Robert van Hemert doet volgend jaar voor het eerst mee. Ook Mart Hoogkamer en Numidia die zijn aan de jubileumeditie toegevoegd. Eerder waren onder andere Samuel Welten, Danny de Munk, André Hazes... Roxanne Hazes en Jeroen van der Boom al aangekondigd. De concerten zijn in maart in Ahoy en in de Ziggy. Zo noem ik het altijd. Straattaal.
1: Hoor je het? Ziggy.
0: Ben helemaal
1: heel
0: loesoe.
1: Stoer.
0: Helemaal
1: ja,
0: loesoe
1: heel stoer.
0: Ben ik. Ik loef het.
1: Jij loef het.
0: Ik loef het helemaal. Eens even kijken. Vandaag zonnig en droog. Het wordt 19 tot 24 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidwesten. Nee, zuidenwind. Recht uit het zuiden. Oké. Okay. Zometeen gaat de lijn open. De weekendlijn.

0: De stembussen gaan bijna open.
1: Ja, even een kleine attentie was dat.
2: Heel goed.
1: Waar ook op gestemd mag worden, zeg ik dan even, met een groot piratenhart, is op Piratenhits.

0: Joey Nicolai. Ai, ai, ai. Waar zou die uitkomen dit jaar in de Nederlandstalige top 1000? Die moet het toch ook wel goed doen, lijkt mij. Ja, Tinko.
1: Die gaat wel, wat zal het zijn?
0: Ja, bovenste 200 ergens?
1: Nou, dat denk ik. Ik denk wel hoger, denk ik.
0: Ja, denk je nog hoger? Ja, echt maar. Tinto de Verano. Nou, als hij zijn achterban een beetje inschakelt. Straks gaan de lijnen, tenminste de bussen gaan open. De lijnen, in principe de digitale lijnen. We leggen je straks uit wat en hoe. Over lijnen gesproken. Hey, mooi bruggetje.
1: Mooi bruggetje.
0: Ja, ik slaat hem even hoor.

0: 5, 6, 7, 8. Dat is waar ik op je wacht.
1: Hoi, hoi. De lijn is open op 035 671 5678. Gaat niet weer over op jouw kantoor, hè?
2: Als het goed is niet, nee.
1: Vorige week was de lijn doorverbonden naar een kantoor hierboven.
2: Ja, naar mijn bureau was hij doorverbonden.
1: Bizar was dat. Ja. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Marcel en Tinia.
1: Goedemorgen, met wie?
3: Met Kevin.
1: Kevin, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Hoe is het, strijder?
3: Ja, het gaat bar, het gaat bar. Bar. Lekker bezig.
1: Oh, lekker. Hey, en het weekend?
3: Ik denk dat we een beetje rustig aan gaan doen. Morgen doen we even een housewarming bij wat vrienden.
1: Oh,
3: maar
1: leuk.
3: Voor de rest rustig, want we hebben net 5 dagen kermis achter de rug.
1: Ja, dat snap ik het, ja. Even bijtanken.
2: Waar was die kermis dan?
3: Zuid-Gewouden.
1: Zuid-Gewouden, nou, dan kunnen ze ook een feest vieren.
3: Dat ligt onder Alkmaar.
1: Ja, ja, okay. Zeker. Dan kunnen ze prima feest vieren, zei ik.
3: Zo, hè.
1: Heel goed. Nou, lekker rustig aan doen, bijkomen.
3: Ja, kom goed, man.
1: Oké, okay. Hoi, hoi. 035-671-5678. De weekendlijn staat open voor snode weekendplannen. Laat maar weten wat je gaat doen dit weekend. Goedemorgen, met wie?
4: Hoi, goedemorgen, met Bart.
1: Bart, hallo.
4: Hey.
1: Ga je wat leuks doen dit weekend?
4: Hey. Ja, zeker.
1: Hé, hey, ik hoorde een dikke echo, Bart. Heb je de radio?
4: De radio even zacht.
1: Is dat loeihard, hoor ik. Waar ben je?
4: Even uitzetten, Steam.
1: Doe maar even uit.
4: Sorry. Ja, Steam moet hem even uitzetten.
1: Ah, dat doet hij goed. Hé, hey, en waar ben je mee bezig? Sta je lekker op de bouw of zo?
4: Wij staan zeker op de bouw. We zijn een oud pastoorgebouw aan het verbouwen.
1: Oh, en is de pastoor zelf in een hotelletje of...
4: Nee, ik heb er al even niks meer van gehoord.
2: Nou, dan hopen doe je niet voor niks dan.
1: Nee.
4: Ja, ik weet niet waar die is.
1: Nee, dat maakt ook niet uit. Hey, en het weekend?
4: Het weekend, ja, we gaan naar het Smokersfestival hier in de buurt.
1: Oh.
4: Dat is van de foodloads in Os.
1: Ja?
4: Ja, daar zijn ze aan het barbecuen, dus zullen we wel iets lekkers krijgen, denk ik.
1: Dat hoop ik wel, ja. Is dat tegen betaling of is dat allemaal...
4: Nee, gratis entree.
1: Nee.
4: Ja, en dan komen John West en Lange Frans en het klinkt steeds gezellig.
1: Nou, ja, zeg, dat is een topfeestje.
2: Nou, inderdaad.
4: Ja, dat moet goed komen.
1: Ja,
4: en Django Wagner, en niet te vergeten.
1: En Django ook nog, nou, moet je nagaan. En gratis toegankelijk, zeg je.
4: Ja,
1: bizar.
4: De munten zullen wel heel duur zijn.
1: Nou, ik zou net zeggen dat nog kan, anno 2026. Nou,
4: ja.
1: Ik wens je een monsterachtig mooi weekend.
4: Ja, mag ik nog even de groeten doen?
1: Nou, vooruit.
4: De groeten aan ons... superteam in Ravenstein, Eugène, Bas, wie zit er weer? Rowan, en Toon en Sam en Roy.
1: Nu heb je niemand vergeten, hè? Want dat is het zuurst. Hè? Als je nu iemand bent, denk je bent vergeten.
2: Als je één iemand vergeten bent.
4: En de rest van Herpen.
1: Oké. Mooie dag.
4: Yo, hallo.
1: Hoi, hallo.
2: Leuk. Oh, dat is zo lullig, als je net één iemand vergeet.
1: Ja, dan ben je echt...
2: Ja, dan ben je Sjaak.
1: Nou, zeker. 035-671-5678 voor de weekendplannen. Goedemorgen.
5: Hey, Marcel, schoonheid.
1: Dat meen je niet?
5: Ja.
1: Paulus?
5: Nee.
1: Oh, René.
2: Dit kon ik wel horen dat het René was.
1: Nou, ik niet. Je kunt echt horen dat jullie een tweeling zijn.
5: Hoe is het?
1: Ja, met ons is het best stabiel, denk ik wel, Tine.
5: Oh, lekker.
1: Ja, en jij?
5: Alles waterpas.
1: Wij hebben alles waterpas hier.
2: Ben jij ook alles waterpas?
1: Nou, nee. De golfbaan gaat niet... Het is niet vlak.
2: Oh, nee, dat is niet vlak. Nee, dat is waar ook.
5: Nee, het had hier gevroren.
1: Dat meen je niet.
5: Ja, dus ik ben naar 5 geschakeld. Ik zit lekker op een bankje in de zon.
1: Maar
5: het ontdooid is.
1: Jij zegt op klomphoogte heeft het gevroren.
5: Ja, net iets onder de snorkel.
1: Nee, net iets onder de snorkel. Echt waar, joh.
5: Ja.
1: Dat is al heel vroeg in het jaar.
5: Ja, het is niet anders.
1: Nee, en nu ben je even uitgeschakeld, want het moet ontdooien en dan mag je het maaien.
5: Ja.
1: Ah, nou lekker. Een bakje erbij.
5: Nee, dat is te ver weg. Dan mag ik helemaal terug naar de lood.
1: Oh ja, dat is ook zo. En ga je nog wat leuks doen? Ga je nog wat leuks doen dit weekend, René?
5: Niet heel veel, want ik hoef niet te werken.
1: Oh, dat is ook lekker.
5: Ja, gewoon even met de beentjes op de tafel.
1: Dus maandag staat het gras 2 kontjes hoog?
5: Nou, als het goed is, wordt het van het weekend wel gemaakt.
1: Oh, wordt wel gemaakt. Oké. Hey, dan een goed weekend, hè?
5: Yes, Kalleman.
1: Bye-bye.
5: Afknijpen en droogzwaaien.
1: Leuk. 035-671-5678. En vergeet niet, jongens. Vanmiddag is de kwalificatie van de Formule 1 en morgen is de race. En niet op zondag, want zondag is er een feestdag. Dus dan weten jullie dat ook gelijk eventjes. Als je liefhebber bent, dan hoor je dit te weten. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, Marcel en Tines, met Sandra.
1: Sandra, goedemorgen.
6: Hé?
1: Hé? Wat? Hoezo?
6: Ik had vorige week vrijdag ook al gebeld, maar ik kwam er niet tussen.
1: Nee, niemand eigenlijk.
2: Nee, niemand, Sandra.
1: Iedereen zat lekker op kantoor. Maar ga je nog wat leuks doen het weekend, Sandra?
6: En we gaan even stappen naar Dordt en we gaan barbecuen in de overkapping. En uiteraard luisteren naar Sterren NPO-N.
1: Sterren NPO-NL, inderdaad.
2: Ja. NPO Sterren NL, Sandra.
1: Maakt niet uit.
6: Ja, maar ik was nog niet wakker.
1: Wij ook nog niet helemaal, maar het keurig hoor, je zat wel goed.
2: Hé, maar dan kan je lekker luisteren naar ons, nou ja, naar iedereen eigenlijk. Naar Jan en Jan, naar Marcel op Eimblijf dit weekend, Sandra.
6: Zeker, en dan heb ik de JBL-box in mijn overkapping.
2: Kijk, zo hoort het.
1: Standje subwoofer lekker op maximaal.
6: Zeker.
1: Ja, ik wens je een mooi weekend, Sandra. Lekker barbecuen.
6: En jullie ook, hè?
1: Ja, nee, we gaan niet barbecuen.
6: Ook. Hey, maar goed weekend.
1: Oh, goed weekend. Ja, dankjewel.
6: Oké, goedje. Hoi, hoi.
2: Dat bedoelt ze toch helemaal niet?
1: Maar ze zei het toch?
2: Nee, ze bedoelt... Ja, laat maar.
1: Ze zei het wel.

0: Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen Marcel, goedemorgen Tinia, goedemorgen Clubje. Vanochtend is het droog en de zon is er al goed bij. De wind is zwak en die komt uit het zuiden. De temperatuur nog na zomers 20 tot 24 graden en de wind is zwak. Het weekend is zonnig en droog, 20 tot 22 graden. En vanaf dinsdag gaan we toch nog eens een tandje hoger. Dan gaan we naar de 25 tot 27 graden.
0: Zo.
1: En hier onze spreuk. Schijnt de herfstzon met zomerkracht,
0: ja.
1: Maakt veelal de wintermaand zacht.
0: Ja, als iemand schijnt.
2: Lekker schijnen.
0: En anders heb je geen schijn van kans. Het is tijd voor het nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jette heeft in zijn toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Hij noemde Trump niet bij naam toen hij opkwam voor het ICC.
4: And I believe there can be only one response. To say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
3: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof.
0: Dankjewel, verkeersinformatie van de ANWB. 3 files voor je, de A12 Den Haag-Utrecht tussen Reeuwijk en De Meren, 41 minuten. De A16 Breda-Rotterdam voor de afrit Dordrecht Centrum, 23 minuten. En de A59 van Zonzeel naar Den Bosch tussen Dussen en Vlijmen, daar heb je 17 minuten.
5: NPO Sterren NL.
6: De nummer 1
5: in Nederlandstalige muziek.
0: De nieuwe Damien van Os, Hard to Get.

0: hebben weinig zicht. Dit was Paul Eduard. En Paul Eduard werd aangevraagd door Niel. En die zegt, morgen Marcel, 10 jaar kunnen jullie de boxer even draaien. Want die is helaas van Spotify gehaald. Oh, wat raar. Heeft iemand er illegaal opgezet? Kan je dat tegenwoordig doen? Illegaal liedjes op Spotify zetten?
1: Ik heb geen idee. Nee.
0: Stiekem over de rug van een artiest geld verdienen. Hallo, hallo. Nou, dat zou ik niet doen, jongens, want dan krijg je inderdaad gedoe mee. Het is 9:10 op de 25e van september. En we zijn er zo'n beetje aan toe, Tinus, vind je niet?
1: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Ja, het is weer... je zou zeggen met Sinterklaas of de kerst. Het is de mooiste tijd van het jaar. Want bij sterren zeggen we altijd... De top 1000 tijd is de mooiste tijd van het jaar. Want dan gaan we weer op naar die prachtige hitlijst die we een week lang gaan uitzenden in oktober. Maar ja, voordat het zover is, dan moet er natuurlijk een lijst worden samengesteld. En die lijst is een publiekslijst. Dus die lijst die wordt samengesteld door jou als luisteraar. En dat moment is hier. Wij gaan de lijst laten openen door de nummer 1 van vorig jaar. En dan zometeen gaan we ook naar iets heel bijzonders. Want we hebben een kwartier lang mix deze week van Barry Vest. Die heeft wel een super vrijdag mix. Maar er staat iets voor, het is de top 1000 Super Vrijdag Mix.
1: Nou, wat top.
0: 16 minuten.
1: Echt gewoon alle rammers van de top 1000. De beste rammers, die zitten erin volgens mij.
0: Nou ja, de beste, ja. Er zit heel veel in. Ja,
1: ja, ja, van de beste.
0: Dat moet je zelf bepalen. De lijst gaat geopend worden door de nummer 1 van vorig jaar. Dat was de Engelbewaarder natuurlijk. Marco Schuitmaker. Ik zeg er alvast even bij. Marco die heeft iets opgenomen voor ons. Maar die heeft het opgenomen in zijn hal. En in de hal van zijn huis. Maar Marco woont niet heel klein. Dus Marco die klinkt zo ongeveer. Marco, open de lijst.
2: Hallo allemaal, Marco Schuitmaker hier. Afgelopen jaar stond ik voor de tweede keer op nummer 1 in de Nederlandstalige top 1000. En daar ben ik natuurlijk super trots op, maar we kunnen nu weer stemmen voor de editie van 2026. Dus stem op je favoriet en dat kan via nposterren.nl.
0: Ja, want we zijn begonnen! Is begonnen 2026 en dus kun je vanaf nu terecht op nposterren.nl. Dat is de website, dat is de meest handige weg. Maar je kan het ook doen via de NPO Luister-app en dan kun je je lijstjes insturen. En dan zijn we natuurlijk heel erg benieuwd uiteindelijk, want daar gaat het om. Wie staat er dit jaar op nummer 1? Gaat dat weer de Engelbewaarder zijn van Marco Schuitmaker? Gaat het toch misschien weer terug in de tijd zijn van Yves Berends? Wat is het ook al een keer geweest? Of wordt het dit misschien dit keer wel een plaat van Jannes, een klassieker? Of eentje van Hazes.
1: Of bijvoorbeeld Cheerio of Zwoele Zomernachten.
0: Exact, Mundo. Dat zou het namelijk ook kunnen zijn. Stemmen, dat doe jij aan de andere kant van de radio. Nu via nposterren.nl. En hier is onze Barry Vest.
3: Dit is de Nederlandstalige Super Vrijdag Mix. Met Barry Vest.
1: Hey!

0: vrijdagmix.
1: Go!
0: Buddy Fest.
2: Ja, Buddy, dankjewel. Applaus aan de studio.
1: Absoluut. Waanzinnig.
2: Behoorlijk werk van gehad om dit aan elkaar te rijgen. Het waren liedjes inderdaad uit de top 1000 van vorig jaar. En het zijn ook al wat liedjes waarvan je eigenlijk al weet, die zullen er wel in staan dit jaar. Zoals Cheerio. Die hadden we onder andere in deze lijst. In deze mix moet ik zeggen. Deze top 1000 super vrijdagmix. Nogmaals van Buddy Fest. De stembussen zijn geopend, lieve luisteraars. Dat betekent dat je vanaf nu dus je stemlijstje kan insturen via nposterren.nl en via onze handige app NPO Luister. Daar kan het ook. Bedenk goed wat je erin zet. Toppers van vroeger.
1: En van
2: toppers
1: nu.
2: Van nu. Bedenk het.
1: En classics.
2: En ik snap wel dat Barry eventjes de roze flamingo erin deed. Maar ja, die is van hemzelf natuurlijk.
1: Die hoort er ook wel zeker in thuis.
2: Met Tim Schalks. Ja, zeker. En die stond er vorig jaar in op 532. Dus ik snap hem wel. Hij wil natuurlijk in die bovenste 500.
1: Ja. Ja. En nog leuk om te vermelden. We gaan zo meteen nog een schaflijstje doen. De laatste van deze week.
2: Ja.
1: En ook de laatste voor de komende week. Want de komende week gaan wij niet in de schaflijstjes zitten. Maar in de lijstjes van de Nederlandstalige top 1000 die jij hebt ingestuurd.
2: Kom je aan de uitzending, dan maak je overigens kans op een hele mooie Bluetooth speaker. Daar zo meteen meer over.
3: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. De ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht afgesloten voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel van zo'n 24 meter werd daar op zijn plek gehesen. Een bijzondere klus voor de kapitein die met het deel vanuit Friesland naar Amsterdam voer.
5: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. Hij vangt heel veel wind.
4: De plaatsing van het brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de A10 Zuid. De A10 is sinds vanochtend weer open voor verkeer. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine is 1,5 cent duurder. En de adviesprijs is nu ruim €2,72, meldt United Consumers. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran lag de prijs voor benzine een halve euro lager. De eerste wedstrijd van Oranje onder bondscoach Xavi is in de blessuretijd geëindigd in een gelijkspel. In de Nations League werd het in Amsterdam 1-1 tegen Duitsland. Xavi ziet ondanks een nerveus begin genoeg aanknopingspunten.
6: We were a little bit nervous. The second half is the way that we want to play. We showed personality, ambition, desire, good in intensity, and personality to play football.
4: Het weer zonnig en droog. In de middag wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel. Verkeersinformatie van de ANWB. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en de Meren. 35 minuten door bergingswerkzaamheden. De A16 Breda-Rotterdam voor Zevenbergse Hoek 6 minuten. En de A16 Breda naar Rotterdam voor Dordrecht Centrum heb je een klein half uur. De laatste is de A59 Zonzeel-Den Bosch tussen Dussen en Vlijmen. 19 minuten.
3: Stem nu voor de Nederlandstalige top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.

0: Kids en Shaq. En Baco in Monaco. 10 jaar zijn de eerste lijstjes al binnen voor de top 1000.
1: Ja, de eerste lijstjes stromen al binnen. En ik zie ook meteen dat ook nog de eerste lijstjes nog niet bevestigd zijn in de mail.
0: Ik wil wel even de toeter af laten gaan voor de eerste lijstjes van
1: dus,
0: dit seizoen.
1: Lieve mensen, mocht je je lijstje in gaan sturen, ik zou het sowieso doen. Ja? Ga hem dan even bevestigen in je mail, want anders is je niet geldig.
0: Oké, maar misschien dat die mensen dat nog moeten doen, hè?
1: Ja, daarom zeg ik het ook alvast even. Ter herinnering.
0: Top. Bedankt.
1: Ja, alsjeblieft.
2: Marcel in de morgen.
1: Schatlijst. Jij bent zo vervelend.
0: Ja, maar het is voor mij ook weekend, joh.
1: Ja, He? Dat is te merken.
0: Ja.
1: We moeten morgen of overmorgen. Oh nee, morgen. Nog. Jeetje, mina
0: ja.
1: zeg.
0: Ja, jij bent ook toe aan weekend, ik hoor het. Morgen moeten we inderdaad nog even een paar uren beunen. Maar dat moet de Belastingdienst niet horen. We gaan eens even naar de telefoon. Wie hebben we aan de lijn?
1: Wij hebben aan de lijn Stan uit Boxmeer. En Stan die is shovelmachinist.
0: Hé, hey, wat mooi. Stan, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Stan de shovelman.
3: Jazeker.
0: Dat ben jij, Stan. Hé, lekker op de klus.
3: Ja, zeker weten.
0: Waar zit je?
3: Ik zit in Haps, maken we even groenafval compost.
0: Hé, in de compost?
3: Ja.
0: Oké, en ben jij al een beetje, we hebben het al over het weekend hier natuurlijk, want ja, het is vrijdag. Ben jij al een beetje klaar voor de dagen die staan te wachten?
3: Wij zijn er helemaal klaar voor, maar wij gaan lekker vissen van het weekend, kratje bier erbij.
0: Vissen? Waar ga je vissen dan?
3: Ja, van alles. Net wat we vangen. Dat maakt ons niks uit.
0: Wat er maar net langs de haken zwemt, zeg maar. Dat pak jij. Oké.
3: Kort voor de gezelligheid, hè?
0: Je gaat er wel goed mee om, hè? Ze moeten weer terug in het water.
3: Ja, zeker weten.
0: Ja. En ben je dan ook zo iemand die de meetlat erbij heeft?
3: Ja, voor de foto, hè? Voor de thuis.
1: Voor de foto op Tinder.
0: Nee, dat is namelijk een ding, dat zeggen ze, dat moet je niet doen. Als je op Tinder zit, dan moet je geen foto's neerzetten.
1: Vreselijk.
0: Dat je met je karper op de foto staat.
3: Maar dat heb ik ook niet nodig, hè.
0: Heb je niet nodig?
3: Vriendin luistert ook, hè.
0: Oh, oké, joost. Ik zeg niks. Nee. Hey, maar je bent lekker vissen met vrienden dus?
3: Ja.
0: Leuk, man. En vandaag nog lekker op de klus. Ben je al toe aan een schafje of moet dat zo meteen nog?
3: Ja, het is bijna 9:30, hè.
0: Oh, te 9:30 ga je zitten en dan is het tijd voor koffie en een babbetje?
3: Ja, zeker weten.
0: Wat ligt er op brood of ligt er niks op brood? Heb je vandaag een snackje?
3: Ik heb een gehaktbal meegekregen.
0: Oh, zo? Goeie vriendin heb jij.
1: Maar dit wist je al ver van tevoren dat je vandaag een gehaktballetje zou hebben. Want dat had je opgeschreven op je lijstje dat je gehaktbal eet.
0: Oh, de standaard vrijdag waarschijnlijk.
3: Elke vrijdag krijg ik er van thuis mee.
0: Lekker, man.
1: Oh, nou, wat Stan, heerlijk.
0: Lekker van genieten van het balletje. Ook van je lijstje muziek. Dat gaan wij ook doen. Want je hebt een prachtig lijstje ingestuurd. Ik vind dat echt een lekker vrijdaglijstje. We hebben straks Henk Wijngaard. Ik moet nog wat jaren mee. Moet jij ook nog wat jaren mee tot de AOW?
3: Ja, ik wel. Ben pas 27, hè.
0: Oh, ja, dan heb je nog wel even. Rowan Herzen, bestel maar, heb ik zo meteen.
3: Ja.
0: Dat snap ik. Uit die hoek kom jij natuurlijk een beetje. Tegen het Limburgs aan.
3: Ja.
0: En Henk Wijngaard zei ik. En Drukwerk heb ik met Schijn een lichtje op mij. Dit zijn ook leuke liedjes, moet ik zeggen, Stan. Voor de Nederlandstalige top 1000.
3: Ja, die zou ik ook maar eens invullen.
0: Dat zou ik wel doen, want dan maak je nog kans op een mooie Bluetooth speaker ook.
3: Oh, nou vandaag weer pech mee dan.
0: Vandaag wel.
1: Volgende week kan je misschien nog weer kans maken.
0: Volgende week,
1: wie
0: weet. Week, ja.
3: Ja, dan gaan we dat proberen.
0: Doe dat maar. Ik wens je een mooie dag en een goed weekend.
3: Yo, hetzelfde.
2: Marcel in de morgen.
4: Schatlijst. You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je oude moeder dekt de tafel. You see the same old thing. En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Hands, cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have all been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You got in trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is, maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let him

0: Heb jij al uitgerekend hoe lang het nog duurt voordat er überhaupt een AOW'tje jouw kant op komt?
1: Ik denk überhaupt niet.
0: Bij die tijd. Ja. Ja, dat weet je niet. Ik hoop het wel voor je.
2: Top 1000, top 1000 stemweek.
0: Ja, dit was voor nu eventjes, zeg maar ruim een week, de laatste schaftlijst. Want vanaf volgende week dan doen wij op dit tijdstip doen we een stemlijstje. Want je kan vanaf nu stemmen voor de Nederlandstalige top 1000. En als je dan de uitzending weet te bereiken, net zoals net, maar dan krijg je echt even iets leuks opgestuurd. Als dank voor het stemmen voor de Nederlandstalige top 1000. Je maakt namelijk kans op een heuse Bluetooth speaker. Het stemmen, dat kan vanaf nu, Tinia.
1: Ja, in de NPO Luister-app of via de website nposterren.nl.
0: Helemaal goed. Volgende week trouwens ook een mooie week, want we gaan dus de hele week, hebben we de stemweek. Corné Klein, onze Cornelis, die is op vakantie. En we hebben bedacht hier binnen het sterrenteam om dat leuk op te vullen met wat gast-DJ's.
1: Ja.
0: Maar het zijn eigenlijk geen DJ's.
1: Nee, het zijn eigenlijk artiesten.
0: Ja, maar DJ's, het zijn ook bijna artiesten. Hè?
1: Ja.
0: Dus andersom ook.
1: Andersom ook. Maar het bekende namen zijn het die even op de stoel van Corné gaan zitten in zijn uren.
0: Kunnen we daar al iets over zeggen wie dat zijn dan?
1: Ik ga er eentje verklappen. Oh. En de rest dat blijft denk ik nog even geheim. Dat zie je op de socials dit weekend.
0: Ja?
1: Maandag gaat Marco Schuitmaker op de stoel van Corné Klein
0: zo
1: zitten. Ja.
0: Dan moet hij ook even weten, want hij had net bij die opening had hij veel galm. Dan moet hij even onze galmknop moet hij ook even weten.
1: Ja,
0: dan
1: die, die zal ik vast wel gevonden krijgen, denk ik.
0: Dus volgende week dus tussen 1 en 4 hier op SterrenNL. Ja, en we gaan deze hele week de hort op met een prachtige stembus. En daarin zit onze Robin. Goedemorgen, Robin.
3: Ja, goedemorgen, Marcel en Tinia. Het is weer gezellig op de weg, hoor.
0: Ja, is het is file rijden? Valt wel mee, toch? Het is vrijdag.
3: Nee, het valt mee. Het valt mee. We rijden nu bij de A4 in de buurt van Leiden.
0: Ja.
3: En het rijdt allemaal lekker door. En de bus is goed zichtbaar. Een mooie donkergrijze bus hebben we.
0: Ja.
3: Met mooie bestikkering van SterrenNL en de Nederlandstalige top 1000. Dus mensen kunnen ons zeker spotten.
0: Kunnen spotten, ja. En waarom ben jij op pad? Ja, ik weet het wel hoor, maar ik stel die vraag even namens alle luisteraars. Wat doe jij in die bus?
3: Goed dat je het vraagt, Marcel. Goed
0: dank je.
3: Kijk, weet je wat het is? Ik ben ook heel erg benieuwd naar wat artiesten mooie Nederlandstalige liedjes vinden. Op welke liedjes zij zouden stemmen. Welke liedjes zij op nummer 1 zouden zetten. Ik ben ook heel erg benieuwd wat luisteraars met die vragen zouden beantwoorden.
0: Ja.
3: Dus we gaan deze hele week op pad langs luisteraars en artiesten om hun stemlijstjes op te halen, om te vragen wat hun favoriete liedje is en om gewoon een beetje die connectie te zoeken met de artiesten en luisteraars.
0: Dat ben jij wel, hè? Je bent wel sociaal iemand, zo ken ik jou.
3: Ja, ik vind het wel gezellig. Ja. Ik hou wel van een praatje, ik hou van een koffietje samen.
0: Ja.
3: Misschien na 4 uur een klein drankje.
1: jullie gaan sowieso ergens even een vrijmibo opzoeken,
0: denk ik. Een vrijmibootje. Nou, zo kennen we Robin totaal niet.
3: Nee, dat past totaal niet bij mij, denk ik.
0: Hey, wat leuk zeg. Maar, vandaag op pad. Je gaat luisteraars ontmoeten onder andere. Kun je al iets zeggen over de artiest waar je naartoe bent?
3: Ja, zeker. De artiest waar ik naartoe onderweg ben had vorig jaar een gigantische hit. Ook in de top 1000 overigens. Op nummer 17 stond hij.
0: Zo.
3: Met Waarom Nou Niet. Kido van der Graaf zijn we naartoe onderweg. En dat is een beetje in de rook van Den Haag. En we blijven een beetje in die regio hangen vandaag. Dus we gaan nog meer artiesten uit die omgeving opzoeken.
0: Ja, oké. Helemaal goed, Robin. Hij luistert misschien nu wel mee via de radio. Hebben jullie zin in koffie of thee? Want dan kunnen we dat even melden via de radio.
3: Nou dat lijkt me wel lekker. We hadden alle drie wel zin in een bakje koffie.
0: En van de Markske.
3: En Daan die lust wel een glaasje water, denk ik. Dus 3 koffie en water en dan zou het helemaal goed zijn.
1: En een plak cake.
3: En een plak cake, maar wel het liefst met heel veel slag.
0: Kom op, het is geen begrafenis.
1: Ja, ik kan nou nog even gauw naar de Jumbo rijden.
3: Ja, lekker. Kido, je hebt nog een kleine 20 minuten.
0: Koffie en natte cake.
3: Ja.
0: Nou, lekker. Oké, we spreken je straks, Robin.
3: Gezellig, dankjewel.
2: Thuis.

0: Linda, Roos en Jessica. Ja, iedereen had wel zo'n zo'n beetje zijn favoriet destijds. Roos was mijn favoriet. Fusje Nederhorst. Ademnood. Joekel van een hit. En misschien wel in de top 1000 van dit jaar. Want
1: top 1000 stemweek.
0: Die is begonnen, de stemweek. En die is nog geen uur oud. Dus we hopen zoveel mogelijk lijstjes te verzamelen. Want hoe meer lijstjes, hoe mooier de lijst, zeg ik altijd. Want dan is de verzameling van liedjes wel heel groot. En dan hebben we straks hopelijk een hele mooie, eerlijke nummer 1.
2: Ik ben echt heel benieuwd. Dit gaat echt spannend worden, denk ik.
0: Dat wordt het zeker.
1: Sterren en elk weerbericht.
0: Kijk eens even naar buiten, daar waar de vogeltjes fluiten. Vandaag zonnig en droog. Het wordt 19 tot 24 graden. Heerlijk. De komende dagen wordt het nog wat beter ook. Volgende week helemaal, hoor ik van Jan de Weerman. Kan het zelfs 27 graden worden. Verkeersinformatie van de ANWB. De A12 Den Haag richting Utrecht voor Nieuwebrug, 8 minuten. De A15 Rotterdam-Gorkum. Voor Gorkum heb je een kwartiertje. En de A16 Breda-Rotterdam voor Dordrecht een minuutje of 12. A16 Rotterdam-Breda voor Dordrecht Centrum 11. En de A59 Zonzeel-Den Bosch voor Nieuwkijk. Nieuwkijk, daar heb je 18 minuten. Gaat over 10 kilometer.
1: NPO Sterren en L.
3: De nummer 1
1: in Nederlandstalige muziek.
0: Sven Verstegen en Likkepep, Blikkendag.
1: En

0: voor niks geks. Zometeen gaan we naar onze Robin. Die is onderweg naar Guido van der Graaf. En hier naast mij zit iemand die is helemaal blij. Want haar stemlijstje is rond en ze heeft hem ingestuurd. Ze alle 25 posities zijn benut.
1: Ja, zeker. Ik kom eigenlijk nog plekken tekort. Maar goed, ja, er moet een keer natuurlijk een ultimatum worden gesteld.
0: Ja, ja, ja.
1: Dus ik heb de 25 beste rammers die ik kan bedenken, heb ik even in mijn lijstje
0: gezet. Voor
1: jou
0: dan, hè?
1: Ja, voor mij dan, hè. Ik ga ze dadelijk even delen, want dat is ook leuk om te vermelden.
0: Ja.
1: Je kan dus, als je lijst hebt ingevuld, dan moet je even inloggen, NPO. En dan moet je even bevestigen in je mail. Dat is heel belangrijk, lieve mensen, want anders geldt je stem niet.
0: Ja.
1: En dan krijg je een mooi overzichtje in je mail. En die kan je delen op je socials.
0: Zo.
1: Ah, dus dan zie je, en het is een heel mooi vormgegeven is dat. En dan kan je met iedereen delen wat er in jouw lijstje zit.
0: Keurig. En deel hem ook even met ons. Dan kun je even een fotootje, kun je altijd even een screenshotje maken. Ja. Even doorsturen in onze NPO Luisterapp. Dan zien wij het hier ook. Vind ik wel mooi. Oké, het is 9:50. Staartje van de ochtendshow. En je had hem nog even te goed.
2: My mom always said, life was like a box of chocolates.
3: How about a magic trick?
2: I'll be back.
4: En series met Joeri den Dekker.
0: Yes! Joeri, goedemorgen.
5: Een hele goede morgen. Ik heb weer 3 kijktips voor jullie. Mijn filmtip deze week is Superman. Nu te zien op Netflix. Superman probeert zijn plek te vinden tussen zijn leven als gewone man en zijn leven als superheld. Ondertussen krijgt hij te maken met een gevaarlijk plan dat hem flink in de problemen brengt. Hij moet niet alleen de wereld zien te redden, maar ook ontdekken waar hij zelf eigenlijk thuis hoort. Verwacht dus veel actie, humor en natuurlijk spectaculaire superheldenmomenten. Een leuke film voor een avondje op de bank. Voor de serieliefhebbers is Not a Stranger een spannende tip. Een moeder krijgt hulp van een nanny die op het eerste gezicht perfect lijkt. Maar langzaam komen er geheimen naar boven en begint ze zich af te vragen wie ze nu eigenlijk in huis heeft gehaald. Een serie vol spanning en geheimen waarbij je steeds verder wilt kijken. En dan in de bioscoop heb ik deze keer de tip Resident Evil. Een koerier krijgt de opdracht om een pakket af te leveren bij een afgelegen ziekenhuis. Een klusje dat simpel lijkt, maar al snel verandert in een complete nachtmerrie. Hij komt midden in een uitbraak terecht en moet zich een weg zien te banen langs allerlei gemuteerde wezens. Dus hou je van horror, actie en lekker veel spanning, dan is Resident Evil zeker een film om op het grote doek te kijken.
0: Helemaal goed.
5: En ik zou zeggen, heel veel kijkplezier.
0: Dankjewel. Volg hem zeker op zijn Instagram. Heeft meer film- en serietips al daar. Het is @Joeri den

0: denk dat het voor hem ook een hele eer zou zijn als hij de top 1000 weet te halen. Dat was vorig jaar nog niet. Zo lang is voor ons nog niet op de radar, toch, Tinus?
1: Nee, dat klopt.
0: Nee. Heb jij hem in je lijstje?
1: Nee.
0: Oeh.
1: Ja, ik ga dat heel de week nu waarschijnlijk nog meer hebben met liedjes die er eigenlijk in nog hadden gemoeten. Maar ja, ja.
0: Kun je niet meer terug dan? Is
1: de, je kan het volgens mij nog wel wijzigen.
0: Ook dat wel.
1: Ja.
0: Oké, dat is wel goed om te weten. We zijn begonnen met de stemweek voor de Nederlandstalige top 1000 stemmen. Kun je in de NPO Luister-app, dat is handig. Maar voor de mensen die lekker op goed beeld willen kijken, dat heb ik altijd. Dat even via de computer of de laptop. NPOsterren.nl is het adres. Deze week ook en de komende week de stembus op pad met onze Robin. En die staat naast een heel bekend iemand.
2: Ja, Marcel, ik sta in Leidschendam en het is hier echt prachtig. Het zonnetje schijnt. Een beetje de nazomer die hier op aan het komen is vandaag op deze vrijdag. En we staan op een brugje bij het water met allemaal mooie bootjes met Kido van der Graaf. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Het is wel een prachtig uitzicht. Lekker wakker worden zo.
3: Het is toch een heerlijk dorpje, ja?
2: Ja. Woon je hier met plezier?
3: Ik woon hier heerlijk, ja. Echt waar. Ik ga hier niet meer weg.
2: Nee, dat geloof ik. Hoe is het met je?
3: Goed, heel goed. Lekker aan het voorbereiden voor AFAS natuurlijk, wat er bijna aan gaat komen. Dus daar ben ik eigenlijk druk mee met die voorbereidingen.
2: Ja, waanzinnig. Over een kleine 2 maanden. En nu de stemback van de Nederlandstalige top 1000. Ja. Welk nummer uit 2026 zou wat jou betreft niet mogen ontbreken? Welke hit?
3: Nou, ik denk dat we toch wel de zomerhits dan moeten noemen. Hè? Cheerio, Zon zien zakken in de zee. Ja, dat zijn wel liedjes die kunnen niet ontbreken.
2: Halen die ook jouw lijstje?
3: Ik moet zeggen, bij ons thuis, wij draaien wel Cheerio en Zon zien zakken in de zee. Ja, dat vinden we wel echt heel gezellig.
2: Hoe ziet jouw stemlijstje eruit, Kido? Welke platen mogen niet ontbreken naast die twee?
3: Altijd wel wat klassiekers. Dus ik zou eerder iets van Hazes kiezen. Iets van Vroeger kiezen, Borsato. Echt wat voor de Nederlandse industrie echt heel belangrijk is geweest. Maar ook van die jaarlijkse hits, weet je, zoals dit. Die moeten ook voorbij komen, tuurlijk.
2: Welke zou je op 1 zetten als jij de luisteraar een keuze moet geven?
3: Als ik zou moeten kiezen voor een nummer 1 plaat van afgelopen jaar, dan vind ik wel echt, daar kan je niet onderuit. Ik vind Cheerio echt op nummer 1.
2: Cheerio, die haalt het.
3: Zeker weten. Ja.
2: Je hebt vorig jaar ook meerdere noteringen gehad. 5 maar liefst. Op nummer 17 stond Waarom Nou Niet. Ja. Een ongelofelijke hit. Maar welk nummer zou jij nou echt een eer vinden als mensen die van jou de lijst instemmen?
3: Ik heb natuurlijk eigenlijk best wel veel liedjes gemaakt. En het zou wel heel leuk zijn als die nieuwe plaat, die was net uit. Maar als ze daar allemaal op zouden stemmen. Ik heb een nieuwe single gemaakt met Monique Smit, Beter Af Alleen. En als iedereen daar nou eens op zou stemmen, dat zou toch te gek zijn.
2: Nou ja, de stembussen zijn geopend, dus die keuze die kan gemaakt worden thuis. Maar misschien wel goed om af te sluiten met Waarom Nou Niet. En wij gaan lekker doorrijden, Marcel.

ochtendshow van deze mooie vrijdag. Want het is een heerlijke. Qua weer en qua omstandigheden, want we zijn net begonnen met de Stemweek voor de Nederlandstalige Top 1000. En er komen al prachtige lijstjes binnen. Blijf ze lekker maken en insturen via nposterren.nl en via de Luister-app.

0: te hebben. Dan had ik vanmiddag nog wat meer plaatjes kunnen halen. Want, ik zat nu al naar de bankrekening te kijken. Ja. Ik ga op vinyljacht vanmiddag. Dat is prachtig.
1: Leuk. Ik ben benieuwd wat je allemaal gaat scoren.
0: Nou, vinyl en frikandellen, dat wordt het sowieso. Want, we gaan ook nog even naar Groningen. En ik weet, in Groningen hebben ze zo'n muurtje met die luikjes. Die klapluikjes.
1: Ja, dan moet je eigenlijk ook een eierbal eten eigenlijk.
0: Ben je gek? Nee, dat is Gronings. Dat gaan Friezen niet eten.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat de energiebedrijven verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Nederland heeft grote gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar gas voor de winter in voorraad wordt gehouden. Die moeten gevuld worden, maar omdat de gasprijs nu hoog is, doen de energiebedrijven dat niet en gebeurt het door de overheid. Dat kost het Rijk inmiddels een miljard euro. Het kabinet wil liever alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. Mocht er tekorten ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibaar gas naar Nederland te halen. Er zijn zeker 41 mensen omgekomen toen een veerboot omsloeg op het Tanganyika-meer tussen Congo en Tanzania. 49 mensen zouden zijn gered. Een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde vlak voor de kust bij de stad Kalemi in Congo. Mogelijk was de boot te zwaar beladen. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden genoemd. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltweg wordt verwijderd en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft van kracht totdat de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden kan dan een bui vallen en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg.
1: De Nederlandstalige top 1000. Stem nu voor de Nederlandstalige top 1000 via de app NPO Luister of de website npo-sterren.nl.

Ik heb het inderdaad heerlijk hier met jou, Henk Wijngaard en hey Suzy. We zijn op volle toeren begonnen met de stemweek voor de Nederlandstalige top 1000. Want jij kan vanaf nu stemmen via de website nposterren.nl en via de NPO Luister-app. Nou, welk nummer er uiteindelijk op nummer 1 terecht gaat komen, ja, dat wordt natuurlijk de grote vraag. En wat mij betreft zijn er dit jaar twee hele grote kanshebbers. Gaat het dan Cheerio worden van Justin de Wild of Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld? Ja, ik zou in ieder geval niet kunnen kiezen. Maar gelukkig bepaal jij. Dus laat je favoriete Nederlandstalige muziek achter. Nou, je kunt minimaal 5 liedjes en maximaal 25 liedjes opgeven die wat jou betreft in de Nederlandstalige top 1000 terecht moeten komen. Nou, we gaan in de stemweek ook in ieder programma een geweldige speaker weggeven. Want wordt jouw lijstje er dan ook uitgepikt? Dan kom je in de uitzending. Ja, dan krijg je van onze Sterrenel Bluetooth speaker. Zullen we even chancen deze ochtend? Gaan we doen.

0: Jeffrey Hayes en dat met Bailando. Je hoort het hier bij NPO Sterren
1: NL. Top 1000 Stemweek.
0: Als Jeffrey Hayes een liedje van zichzelf in de Nederlandstalige top 1000 zou moeten stemmen, dan zou dat absoluut Bailando zijn. Want dat is namelijk zijn eigen favoriete liedje. Je bent bij NPO Sterren NL met Monique Smit zometeen. Maar eerst Vincent, want dat ben jij.

0: heeft luisteraar Ryan ook een stemlijstje ingevuld voor de Nederlandstalige Top 1000. Ryan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Emily.
0: Hoe is het met je?
1: Ja, goed.
0: Ja?
1: Lekker rustig op werk.
0: Oh, je klinkt ook even heel relaxed. Waar kom je vandaan?
1: Uit Alphen aan de Rijn.
0: Wat is er nou zo mooi aan Alphen aan de Rijn?
1: Ja, het is een dorp, een stad. Ja, het is alles in één.
0: Ja, je hebt er... Ja, vertel verder, sorry. Ik zat door je heen.
1: Je hebt van alles daar, ja. Het is, je kan alles vinden. Dat vind ik zo mooi in Alphen aan de Rijn.
0: Nou, dat is wel heel erg fijn. En ook de Nederlandstalige muziek leeft daar enorm, lijkt mij.
1: Dat is zeker wel zo, ja.
0: Vaak al feestjes?
1: Kom, nou, weer wat.
0: Dat is mooi. Nou, jij hebt je lijstje ook ingevuld. Weet je hem zo uit je hoofd nog, Ryan?
1: Ja, zwoele zomernachten.
0: Ja.
1: Het rode lik van André. Cheerio. Zo, dat is even een goede vraag. De rest,
0: boom.
1: Dat
0: boom.
1: Is ook nog Boom, inderdaad. Boom, boom, ja. Dat was hem.
0: Nou, inderdaad. En natuurlijk ook nog Amar en Snelle.
1: Ja, klopt, ja.

0: Cheerio en ook Rutger van Barneveld.
1: Dat is een strijd, hè?
0: God, als je nou zou mogen kiezen, gaat het dan bijvoorbeeld Cheerio worden of gaat het dan Rutger weer worden?
1: Ja, dat moet ik toch eerlijk zeggen, dan ga ik toch voor Rutger.
0: Ja?
1: Ja, het pakt me altijd. Ze pakken me allebei, maar Rutger toch net wat meer.
0: Oké, dus jij durft eigenlijk wel een beetje geld op in te zetten dat hij naar de nummer 1 gaat?
1: Eigenlijk wel.
0: Nou, laten we die dan als allereerste gaan draaien. Ik wil jou bedanken voor je lijstje. Blijf even hangen voor je gegevens.
1: Ja hoor.
0: En ik wens je nog een hele fijne dag. En lekker luisteren natuurlijk, hè?
1: Nee, fijne uitzending en fijne dag.
0: Ja, want Ryan, dit is speciaal voor jou, hè?
1: Dankjewel.
0: Hey, fijne dag, hey, mannen.
1: Fijne dag.
0: Doe de groetjes daar, hè?
1: Wel,
0: en fijne zoenen zomernacht.

Nou, dat lijstje van Ryan, dat is natuurlijk ook boom. Jij kunt je lijstje ook doorgeven via de NPO Luisterapp of via de website. Ik ben ondertussen ook het lijstje aan het invullen. Wauw, maximaal 25 nummers. Ik moet echt van sommige dingetjes nog eventjes gaan wissen. Of moet ik het erbij doen? Deze bijvoorbeeld.

0: Afrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. Hij was directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. En het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd met 60 miljoen euro. De uitkomst van de zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning. Italië gaat een maximum stellen aan het aantal kinderen in een klas dat beperkte kennis heeft van de Italiaanse taal. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet bevorderen. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Ook zou het maximum moeilijk te handhaven zijn. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als een niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Hoofddoeken blijven wel toegestaan. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te porren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. Daarom legt het Rijk nu een miljard euro bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reservevoorraad. De Merwedebrug in de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De afgesloten A27 bij Gorkum zorgt voor drukte op de omleidingsroutes. Zoals op de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen Rosmalen-West en Waardenburg 12 kilometer file met 20 minuten vertraging. A2 Utrecht-Den Bosch voor Geldermalsen 1,5 uur extra reistijd. De A16 Rotterdam-Breda tussen Ridderkerk en Nemoerduik 15 kilometer file rijden met 20 minuten vertraging. En de A59 Den Bosch richting Zonzeel. Daar is ook nog eens een ongeluk gebeurd tussen Den Bosch, Maaspoort en Heusden. 2 rijstroken zijn dicht, kost je 20 minuten extra rijden. De Nederlandstalige
0: top 1000. Stem nu voor de Nederlandstalige top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl. Emily Sleven.
3: Ja, ik kom echt niet uit het lijstje. Ik dacht eerst ook, ja, tot 25 nummers, nou, daar kom je nooit aan. Nou, ik zit echt nummers eruit te halen. Er zitten er weer nummers in. En denk, oh, help me, hoe ziet jouw lijstje eruit?

deze vrijdag, hè? Misschien om hem wel met volle toeren gewoon even die stemweek in te knallen. Jawel, we zijn namelijk gestart met de stemweek van de Nederlandstalige Top 1000. En vanaf nu kun je overal stemmen via de NPO-sterren.nl, maar ook via de NPO-luister-app. En er rijdt ook nog een speciale Sterren-NL-tourbus door het land met onze verslaggever Robin. En die gaat zometeen even thuis bij Mike Pietersen langs. Hopelijk is hij wakker. Anders moeten we misschien wakker maken. Nou, dat komt wel goed, weet ik zeker. Maar ik ben wel benieuwd, wat staat er nou eigenlijk allemaal in zijn stemlijstje? Dat hoor je zometeen. En ik hoop alleen niet dat hij de deur dichtgooit.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: voor de Nederlandstalige top 1000. Er zijn zoveel leuke nummers, ja, echt ongekend. Hij is toegevoegd trouwens aan de line-up van Holland Zingt Hazes. Ja, en hij kon het eigenlijk gewoon helemaal niet geloven. Want ja, laten we eerlijk zijn, Hazes is de basis.
1: En toen dacht ik echt van, wat zeg je nou? En toen dacht ik van, wow, dat is wel... Ja, ik vind het hartstikke mooi. Ander Hazes is wel, ja, de reden dat ik eigenlijk ooit ben gaan zingen.
0: Ja, dat is toch het allermooiste. En naast Robert van Hemert en ook Mart Hoogkamer, Numidia en Samuel Welte er ook allemaal bij. Nou, hoe gaaf is dat? Ik ben er goed dat we daar wat quotes gingen opnemen. En dat hij toen al zei, André Hazes, van... Ja, Robert van Hemert, die moet er echt bij zijn. Dat is echt mijn pikkie, man. Goh. Dus ja, hij is niet de enige.

0: spreek ik die van jou.
1: Ik zag dat zij haar appartement te koop had staan. En daar stond dan bij, klik hier voor de foto's. Ja, daar heb ik natuurlijk al eventjes geklikt. Maar ongekend. En alles staat zo netjes. Eigenlijk precies zoals we haar kennen. Zo ziet ook haar appartement penthouse er eigenlijk uit. Nou goed, iets heel anders. Want we zijn vanochtend begonnen met de stemweek voor de Nederlandstalige Top 1000. En je kunt stemmen via nposterren.nl. Of dat kan natuurlijk ook via de NPO Luisterapp. En we hebben ook een SterrenNL tourbus rondrijden door het land met onze eigen verslaggever Robin. Nou, en hij gaat bij de Nederlandstalige artiesten langs om hun stemlijstje door te nemen. En als het goed is, staat hij op dit moment bij Mike Pietersen. Robin, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Emily. Ja, het is hartstikke gezellig hier. Vanmorgen koffie en croissantjes bij Kido van der Graaf. Auto snel ingepakt en doorgereden naar Ypenburg. Gezellig met Mike Pietersen. Mike, goedemiddag.
3: Ja, goedemiddag. Ja.
2: Hoe is het met je?
3: Met mij heel goed. Ja, ja, ik mag niet klagen.
2: Nee, net uit Malta gekomen overigens. Filmopnames van de Bevers.
3: Klopt, filmnames met de Bevers. En ja, dat was superleuk. Ja, bloedheet.
2: Oh. Ik zag ook met Marco Schuitmaker onder andere. Rutger was er nog.
3: Klopt, we waren met een heel leuk gezelschap. Ja.
2: En wat was jouw rol?
3: Ik weet niet of ik dat mag verklappen. Maar ik ben wel dicht bij mezelf gebleven, zeg maar.
2: Nou ja, en nu inderdaad, zoals Emily zegt, met de bus in het land voor de stemweek van de Nederlandstalige Top 1000. Ja. Welk liedje uit 2026 mag niet ontbreken volgens jou?
3: Ja, dat is toch wel Cheerio. Weet je, daar kan je niet omheen. Dat is echt de knaller van 2026. En natuurlijk eigenlijk Rutger ook, mijn andere vriend. Maar ja, als ik één moet kiezen, dan is het wel Cheerio.
2: Ze gaan een beetje gelijk op, hè. De verwachting is ook dat ze allebei echt wel binnen gaan komen in de Nederlandstalige Top 1000. Hoe ziet jouw stemlijstje eruit?
3: Hoe ziet mijn stemlijstje eruit? Nou, echt op één heb ik toch wel André Hazes, Kleine Jongen. Dat vind ik echt all-time ja, prachtig liedje. Voor het eerst toen ik het hoorde. Dat heb ik zelfs nog met mijn vader kunnen luisteren. Dus nu luister ik het wel eens met mijn zoon. Ja, dat blijft voor mij op één.
2: Dus Kleine Jongen. En daarnaast?
3: Vind ik Het werd zomer van Rob de Nijs. Ja, ik ben echt een beetje van de classics. Ik ben zelf inmiddels ook al een beetje een klassica. Dus, ja, die vind ik ook echt geweldig. En als ik dan op drie, dan vind ik Rood van een Borsato vind ik wel echt een klapper.
2: Prachtig lijstje zeg. Ja. Het zou wat zijn als dat ook echt de daadwerkelijke top 3 wordt. Je hebt natuurlijk zelf ook ontzettend veel muziek gemaakt wat ook jaarlijks terugkomt in de top 1000. Welk nummer zou je echt een eer vinden om dit jaar weer terug te zien?
3: Nou, voor mij zou ik het echt een enorme eer vinden. Maar ik denk dat het heel moeilijk wordt omdat het plaatje het nooit zo goed heeft gedaan. Maar dat is het liedje Nog één keer. Wat ooit van mij geschreven is door Alan Clark, Glenn Faria en Edwin van Hoevelaak. Dat zou ik een enorme eer vinden. Ja.
2: Misschien dat de luisteraars nu denken van, nou, ik ga dat oppakken, ik ga erop stemmen. Dat zou natuurlijk hartstikke goed nieuws zijn voor jou.
3: Ja, wie weet. Ja, dat zou fantastisch zijn. Ja.
2: Nou, je noemde dus net al Kleine Jongen op één voor jou. Ja. Ik denk dat het tijd is om die maar even te draaien. Emily, wij gaan door met onze bus. We gaan nog het land in. We gaan nog richting Samantha Steenwijk vanmiddag. Maar Mike, in ieder geval bedankt voor jouw tijd.
3: Dankjewel, succes hè.
1: Mag ik nog even twee vragen, Robin?
2: Jazeker.
1: Er zit toch altijd een beetje een shownieuws item altijd een beetje in mij. Hij is met al die artiesten daar in Malta geweest. Het is in Malta, dat heb ik even uitgezocht. Okay. Bijvoorbeeld een John de Bever, wat je zei, een Marco Schuitmaker, Rutger van Barneveld. Iedereen was er eigenlijk. Komen daar dan nog samenwerkingen aan waar we dan weer volgend jaar op kunnen stemmen?
2: Dat is wel een goede vraag. Emily vraagt of er samenwerkingen ontstaan tijdens zo'n filmreis op Malta of in Malta.
3: Nou, Emily, dat is inderdaad een hele goede vraag. Dat gebeurt wel eens. Ja, ja, je komt daar wel met je collega's in gesprek. En je hebt wat meer tijd om eens een keer te praten ook met elkaar. Dus dat gebeurt soms wel.
2: Maar goed, soms, er wordt niet elk jaar een film gemaakt. Dus dat is ontstaan daar. Kan je wat noemen?
3: Samenwerkingen met artiesten of echt met mij bedoel je?
2: Ja. Is daar wat ontstaan?
3: Nee, voor mij niet direct is er iets ontstaan. Nee.
2: Hij lacht wel een beetje geheimzinnig, Emily. Dus ik denk dat er wat meer in zit. Over een paar maanden zullen we daar vast meer over horen.
1: Ja, ik denk dat die kleine jongen niet helemaal de waarheid spreekt. Maar weet je wat? We gaan hem wel gewoon draaien. Geef hem een dikke kus voor mij.
2: Ga ik doen,
1: had hij wel de boel een beetje opgeruimd toen jullie aankwamen daar?
2: Nou, ik kan geen lading stof ontdekken. Het is zo schoon als wat.
1: Ga nog een keer naar de slaapkamer, want daar heeft hij ook nog een studio. Misschien kun je daar nog iets leuks opnemen met hem.
2: Oeh, dat is wel een hele goeie. Ga ik even kijken of ik die demo kan vinden uit Malta.
1: Heel veel plezier met de SterrenNL Tourbus. Dank je wel voor je bijdrage, Robin.
2: Dank je wel.
1: Ga lekker genieten vandaag.
2: Komt goed.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar TBS. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De twee slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal bij Rotterdam komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France. Hij werd ook een keer 5e en een keer 6e in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is een behoorlijk druk op de weg en vooral veel vertraging op de omrijroutes van de afgesloten A27. Om te beginnen de A2 Den Bosch richting Utrecht tussen knooppunt Hintham en Waardenburg 12 kilometer file met een half uur vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch tussen knooppunt Evedingen en Zaltbommel 15 kilometer met 20 minuten oponthoud. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem, daar is een auto gestrand met pech tussen afrit Wageningen en knooppunt Waterberg. De rechterrijstrook is dicht, vertraging een kwartier. Een ongeluk op de A16, Breda-Rotterdam. Dat gebeurde tussen Breda-Noord en Zevenbergse Hoek. Ook hier is de rechterrijstrook dicht en vertraging 10 minuten. En de A16 ten slotte Rotterdam-Breda voor Dordrecht. Bijna 20 minuten extra reistijd.
4: De Nederlandstalige top 1000.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige top 1000. Via de app NPO Luister of de website npo-sterren.nl.

dag. En dat je dan in één keer denkt, hè, ik zat toch net met iemand te praten. Ja, in één keer is hij weg. Misschien is dat ook wel omdat we gewoon een hele drukke tijden leven. Maar ja, om nou even, kijk, het hoeft niet ciao, doei, adios te zijn. Weet je al zoveel. Maar toch even houden of zo, weet je wel. Het is toch wel leuk, ja. Wat een gelulde, zul je denken. Dat is het ook. Goedemiddag. Maar ja, de stemweek is vanmorgen wel geopend van de Nederlandstalige Top 1000. En daar hoop ik Guido van der Graaf toch ook zeker wel een aantal keer tegen te komen. Zo meteen de muziek van Danny de Munk en Frank Boeijengroep. Maar eerst Yves Berendsen. Wat een verlangen op deze vrijdagmiddag. Poeh!

Pascal Redeker hier op NPO SterrenL Radio. Zometeen hoor je Donnie en Senna met Waar blijf je nou? En ook de zangeres zonder naam komt voorbij. Maar laten we eerst nog even een verzoekje doen. Speciaal voor Julia. Zij wil graag Busy horen.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar oud. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld onder meer wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij werd in 1968 profrenner en won begin jaren 70 3 keer een etappe in de Tour de France. Ook won hij 2 etappes in de Ronde van Spanje. Toen hij 25 was, stopte hij vanwege hartklachten. Rini Wachtmans was 79 jaar. 40 dak- en thuislozen gaan in Portugal bij Rotterdam samenwonen in 1 pand. Het is een experiment waarbij ze de komende jaren worden begeleid en beveiligd. Het gaat om mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn of voor overlast zorgen. En dan het weer. Het is zonnig met 19 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Ruim 300 kilometer file, dus het is al hartstikke druk op de weg. Veel lange files zien we op de omrijdroutes van de afgesloten A27. Zoals de A2, Eindhoven richting Utrecht, tussen afrit Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel bijna een half uur oponthoudt. A2 Utrecht-Den Bosch tussen knooppunt Everdingen en Zaltbommel 3 kwartier extra reistijd. Dan de A16 bij daar richting Rotterdam. Voor Zevenbergshoek 5 kilometer met 20 minuten vertraging. En de A73 Maasbracht-Nijmegen. Daar gebeurde een ongeluk tussen Kuik en Wiegen. De weg is vrij, maar de vertraging nog een klein kwartier.
1: De Nederlandstalige top 1000. Stem nu voor de Nederlandstalige top 1000. Via de app NPO Luister of de website NPO Sterren.

vorig jaar op plek 200 in de Nederlandstalige top 1000. En jij kunt ze nog hoger stemmen. Ja, want jij bepaalt het namelijk. Wie komen er allemaal de Nederlandstalige top 1000 binnen? Nou, Nick en Sim.

de soldaat. Misschien missen we er een. Dan mag jij stemmen voor de lijst der lijsten. De Nederlandstalige top 1000. Zometeen hoor je hier Likkepep. Maar eerst de tijd voor Maxime Vroger en Billy Dans. En ik slaap in de kroeg. Goedemiddag.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits autoblad komt het effect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem. Bij de rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken zoals cholera. Voetballer Joshua Zirkzee wordt de vervanger van Brian Brobby, die gisteren geblesseerd raakte in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Zirkzee meldt zich vanavond bij de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. Morgen reist hij mee naar Belgrado. Daar speelt Oranje zondag tegen Servië. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Het is al vroeg druk op de weg. De afgesloten A27 bij Gorkum veroorzaakt ook nog eens lange files op de omrijroutes. Zoals de A2 Eindhoven richting Utrecht tussen afritsit Michels-Gestel en knooppunt Empel 7 kilometer met 3 kwartier vertraging. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel 20 kilometer file rijden met ook 3 kwartier oponthoud. Dan de A4 Antwerpen richting Rotterdam voor knooppunt Sabine 10 minuten vertraging. De A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk, Paspoortpolder en de Benelux-tunnel bijna een half uur extra reistijd. En wat nog opvalt is de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda Noord en Dordrecht 12 kilometer met ook hier ruim een half uur extra reistijd.
1: De Nederlandstalige top 1000. Stem nu voor de Nederlandstalige.

0: 25.
1: Jan Paparazzi.
2: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. En dat, lieve luisteraars, is nummer 25. Ze liggen klaar in de juiste volgorde op een grote stapel rood-wit-blauwe klanken. De top 25.

0: De eerlijke 25. 25 spekvette hits in de juiste volgorde. De Sterrenel top 25 op tv. Iedere zaterdagmiddag 10 over 12 NPO 1. En de komende twee uur gaan we ons bezighouden met de 16e jaargang week nummer 39. Gedateerd 25 september 2026. De top 25 van deze week met 1-2 nieuwe platen. Met 10 stijgers, 11 zakkers en 2 zittenblijvers. En dit was de top 3 van vorige week.
1: Sterren NL.

21, Team Rush Hour, Wesley Klein en Brace. Een dans voor mij in de zesde week. Dat waren even vier zakkers achter elkaar in het staartje van de Nederlandstalige hitparade van Sterrendeel Radio. Om te beginnen de hekken sluiten deze week. Jeffrey Hezen, Loco Loco, zijn grote zomerhit. 15 weken lang te horen in de top 25, vorige week 23. Toen dacht ik al wellicht de laatste week, maar hij plakte er toch nog één weekje aan vast. 25, de hekken sluiten voor Loco Loco. Daarachteraan 24, zakte van 20, Marco Hitmaker. Marco Schuitmaker met Loesoe Loesoe in de zesde week. Hij komt van 20 en ging naar 24. 21 naar 23 gezakt, twee plaatsen naar beneden. Robert Verhemert en Zandloopster, waar kom jij vandaan? In de 15e week Sterrenheld top 25. En erachteraan op 22, gezakt van 15, Team Rush Hour dus. Wesley Klein en Baas Brace met Dans voor mij in de zesde week op 22. Twee nieuwe platen in de top 25, twee verdwenen platen. Welke dat zijn hoor je uiteraard in de loop van deze muziekmarathon hier op Sterrenheld Radio. Nu is het tijd voor de eerste nieuweling, de eerste van twee nieuwe platen. De nieuwe single van Damien van Os. Hij scoorde een paar maanden geleden een rammer, een beuker, een banger met de diamanten ring. Hij heeft een nieuwe plaat gemaakt en die plaat heet Hard to Get. En dat is de eerste nieuweling vandaag.

plusgetal. 13, hij zakt 7 plaatsen naar beneden. Hij tuimelt naar beneden eigenlijk met Tinto de Verano in de 9e week top 25. Joey Nicolai op 20 en daarvoor op 21. De eerste man in totaal 2 nieuwe platen vandaag. De nieuwe single van Damien van Os, Hard to Get. Wat een goede plaat is dat, hè? Net zo goed als de Diamantenring. Ik denk dat dat een hele grote hit gaat worden voor deze sympathieke maestro. Damien van Os, nieuw in de top 25 als eerste nieuweling op 21. En op 19, de tweede en hoogste nieuweling van deze week. Dat is de paradeplaat van de afgelopen 7 dagen bij Sterrenel Radio. De bankzitters en daar is hij weer, Robert van Hemert.

25, 37 weken lang. En we zitten nu in week 39, moet je nagaan, in dit fantastische jaar 2026. 37 weken lang te horen in de muziekmarathon, de top 25. Vorige week 14, nu weer twee plaatsen gezakt naar 16. Robert van Hemert valt zijn naam alweer. En Donny en Mol met dat nou. En daarvoor een andere zakker van Rutger van Barneveld. Vorige week 11 in de top 25. Hij zakt naar 17 met zomer, zon en strand in de zesde week top 25. En op 18 draaiden we ook nog een stijger, de eerste stijger van vandaag. De eerste waren in totaal 10 stijgers. Raymond Hermans en ontspannen. Pakken ze niet. Vorige week nieuw in de top 25 op 22. En deze week doorgestegen naar nummer 18. We hebben, ik zei net ook al, in de opening van de top 25, de muziekmarathon,

plaats omhoog. In de derde week tot 25. 14 is de notering in de eerlijke 25 van Sterrenel Radio. En daarvoor op 15 ook twee plaatsen omhoog. Henk Wissel met Chance in de vierde week van 17 omhoog naar nummer 15. Dit is de nummer 13 van deze week. En oeh, die zakt drie plaatsen. Vorige week randje top 10.

10 deze week. Ongeluksgetal in de top 25. Vorige week 10. Hij staat er 7 weken in. Zometeen aan het eind van het uur hoor je 2 oude Nederlandstalige nummer 1 hits. Ja, de platen tegenwoordig zijn zo kort, dus ik heb plek voor 2 oude nummer 1 hits. Dat tikken we wel even over.

1981. Alles een beetje bijhouden bij Sterrendeel Radio. Even kijken, wat gaan we doen? Na 13 draaien we altijd een paar tipnoteringen. En ik heb er 1, 2, 3, 4 klaarstaan. 4 tipnoteringen. In omgekeerde volgorde, wat ga je horen? De nieuwe van Jordi van de Boer. De nieuwe Dave Dekker. De nieuwe René

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Hackers claimen dat ze hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. De hackers eisen een bedrag van 10 tot 15 euro aan cryptovaluta. Blijkt uit de communicatie van de hackersgroep die de NOS heeft ingezien. De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink in handen hebben. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel verder over maatregelen om te verduurzamen. Besluit over de toekomst van het staalbedrijf wordt daarom met een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland. Met een verduurzamingsplan moet de uitstoot met ongeveer 40% verminderen. Het plan is onder meer om de helft van de hoogovens te sluiten en te vervangen door een proces dat draait op gas en waterstof. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits blad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Op het strand van Ameland is een vinvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en het ligt op het strand bij Hollum. Volgens medewerkers van de dierenambulance is het dier al langere tijd dood. Waaraan het dier is doodgegaan is niet duidelijk. In overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. Het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is heel druk op de weg. Bij elkaar staat er 500 kilometer file. En dat is met name te wijten aan de afsluiting van de Merwedebrug in de A27. Dat levert vooral heel veel drukte op Noord-Zuid-verbindingen en Zuid-Noord-verbindingen uiteraard. Op de A2 bijvoorbeeld van Den Bosch naar Utrecht tussen Veghel en Waardenburg nu 40 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen knooppunt Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk een half uur. De andere kant op sta je zelfs een uur in de file. En op de A12 Duitse grens Utrecht staat bij knooppunt Grijshoort een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht, de vertraging een kwartier.
0: Stem nu voor de

de zomer is voorbij. De herfst heeft zijn intrede gedaan deze week. En hij zakt er ook op een paar plaatsen in de top 25. Zo gaat dat nou eenmaal. Vorige week 9. Hij komt deze week terecht op nummer 12. In de 16e week dat hij staat genoteerd. Een van de grootste hits van 2026. In handen van Rutger van Biba, Barneveld en de Smoele Zomernachten. En daarmee is de tweede uur van de muziekmarathon officieel geopend. Janman, live vanuit de Media Tempel aan de Witte Kruislaan in Hilversum. De Sterrenel top 25. De toonaangevende Nederlandstalige hitparade van Sterrenel Radio. Iedere zaterdagmiddag op tv. 10 over 12 NPO 1. En op de radio iedere vrijdagmiddag tussen 2 en 4. Beste begin van je weekend. En vanwege de omroep CAO in de feestelijke herhaling. Zondagmiddag tussen 3 en 5 uur. Allemaal 2 maal voor de prijs van 1. 25 spekvette hits in de juiste volgorde. Op weg naar nummer 1. En even je geheugen opfrissen aan het begin van 2 uur van de muziekmarathon. Dit was de top 3 van vorige week.

Tasso en Samuel Welte. De nieuwe nummer 1, vorige week in onze top 25. Boom, boom, boom. Dat was vorige week onze bovenste beste. Is dat vanmiddag nog zo?

telkens vier plaatsen naar beneden. Met het aantal van 4 naar beneden getuimeld. Van 4 naar 8 deze week in onze top 25. In de 10e week dat je staat genoteerd. Fons, Veurink en Feesty. En daarvoor op 9 stijger. De 6e stijger was in handen van Busy met Anne. Vorige week op 15 terechtgekomen. Deze week stijgt hij door de nummer 9. In de 3e week top 25. En op 10 ook een stijger omhoog van 12. Emma, bekend van de Kamerplanten. Emma Heesters en Hartenbreker in de 5e week top 25. Toch weer de top 10 gehaald. En op 11 omhoog van 19. Monique Smit en Guido van

nummer 6, de Haagse hitmachine. En die prachtige Numidia. Er hoort dit uiteraard bij een stijger in de top 25. Habibi in de vierde week top 25. Eén plaats omhoog van 7 naar nummer 6. En daarvoor ook één plaats omhoog. Een plaat die vorige week op 8 stond en deze week op 7 terechtkomt. Tino Martin en Billy Dans en Ik Hoor Niks Geks in de vijfde week top 25 op 7. Sterrenel Radio, twee nieuwe platen in onze top 25. Nieuw op 21. Damien van Os en Hard to Get. En de klapper van de week kwam vanmiddag weer op 19. De Bankzitters en Robert van Hemert met Rapido.

terug deze boys uit Volendam. Kijk, daar gaan ze hoor. Totaal in de war, ja, je hoort het in de war. Top 25. En dan was de solo uur door met de top 5 van de Nederlandstalige hitparade. De eerlijke 25 van Sterrenl Radio. En je weet dat deze hitparade wordt samengesteld op basis van Airplay, streamingdata van Spotify en plays op YouTube. Dus niet na 22 bier, een dikke duim en een natte vinger. In samenwerking met onze vrienden van de Stichting Nederlandse Top 40 doen wij iedere week een overzicht van de 25 populairste platen van Nederland in de Sterrenl Top 25. 25 spekvette hits in de juiste volgorde met Janneman. Jan Paparazzi, exclusief voor NPO Sterrenl Radio. En deze week hebben we 2 zittenblijvers. En we hebben er nog geen 1 gehad. En de eerste komen we nu tegen op nummer 5. Vorige week 5, deze week 5. Hij staat er 5 weken in. Mart Hoogkamer.

en Verlangen in de derde week top 25. Twee plaatsen omhoog, toch weer twee plaatsen gestegen. Hoort dit uiteraard bij Verlangen. Terechtgekomen op nummer 4, omhoog van 6 in de derde week top 25. En daarvoor op 5 blijven staan. 3x5 noteren wij voor Martje, Mart Hoogkamer en Kroeg in de Hemel. Vorige week 5, deze week 5 in de vijfde week dat hij in de hitparade staat van Sterrenl Radio. De top 3 voor onze hitparade. Wat gaan we doen? Nummer 3 draaien.

Minimum. Zou dat dan een nieuwe nummer 1 volgende week zijn? Ik weet het niet hoor. In de derde week dat ze staat genoteerd. 1 plaats omhoog en nu al op 2 terechtgekomen. Maar ja, de nummer 1 die is ook berensterk vertegenwoordigd op die positie, heb ik het idee dus. Altijd even afwachten voor volgende week. Nu de hitparade van deze week met zometeen de nummer 1 dus in onze top 25. Ik ga de nieuwe paradeplaat aan je voorstellen voor de aankomende 7 dagen. We gaan bellen met degene die hem gemaakt heeft. Kijken hoe die reageert. Ik denk dat hij het om te gieren vindt dat die paradeplaat geworden is. Ik ga zometeen de paradeplaat draaien van precies 5 jaar geleden deze week. En ik heb zoals gebruikelijk 1, 2, 3, 4 tipnoteringen klaarstaan. Wat heb ik klaarstaan? De nieuwe Sven Versteeg, Houdini komt eraan. De nieuwe van Milan Kirstijn komt eraan. Een nacht met jou, hele leuke plaat is dat. Ik ga de nieuwe draaien van Sander Kwarten, uiteraard kiezen of delen. En ik begin met een lekkere meezinger van Jeffrey Leunenberg. Jeffrey Leunenberg bij SterrenL Radio. Hij heeft een nieuwe plaat gemaakt. Zijn eerste plaat was ook al leuk, maar ja, we kunnen niet alles draaien hier. Maar deze plaat, Ik slaap wel op de bank. Hele leuke plaat. Nieuwe muziek van Jeffrey.

zomaar eens binnen kunnen komen. Volgende week al in de top 25. Houdini, de nieuwe van Sven Versteeg. Daarvoor Milan Kerstijn met Eén Nacht met Jou. Kiesoog deden de nieuwe Sander Kwarten. En Jeffrey Leunenberg met Ik Slaap Wel op de Bank. Viermaal nieuwe muziek op SterrenL Radio. Binnen 5 minuten hoor je hier de nieuwe paradeplaat voor de aankomende 7 dagen. Maar eerst de paradeplaat van precies 5 jaar geleden. 25 september 2021. Toen was het de week van Jeroen van der Boom. Een vriend voor altijd.

Met andere woorden, m.a.w. Janneman, houdt hier de spanning. Wie ga je bellen? Nou, daar komt hij hoor. In de hoop dat hij opneemt natuurlijk, hè. De maker van de paradeplaat voor de komende week.

0: Ja?
1: Ja, ja. Neem je zo de telefoon op tegenwoordig? Nee, toch?
0: Hallo?
1: Hallo, Gerard met Jan Paparazzi van Sterren NL.
2: Hé, hey, Jan Paparazzi, ouwe billenbuiter.
1: Ouwe ribbelreet, hoe is het
2: dan? Ouwe ribbelreet, hoe is het?
1: Hoe is het op de vrijdagmiddag in Casa Joling? Gaat het goed?
2: Ja. Goed. Het is, alles gaat uit den kunst.
1: Ja, ik vraag me af, Gerard, op jouw leeftijd werkt alles nog?
2: Ja, alles werkt nog. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat alles... Het is natuurlijk ook zo dat het is natuurlijk niet meer zo als dat je 20 bent.
1: Nee, toch niet.
2: Dat je eraan denkt dat alles tijgert en zo. Nee. Het heeft wel eens een paar minuten langer werk nodig, maar nee hoor, het gaat goed, Jan.
1: Ah, fantastisch, Geer. Ja, het is vrijdagmiddag, bijna in de tijd voor nummer 1 in de top 25. En dan maak ik altijd een nieuwe paradeplaat bekend voor de aankomende 7 dagen. En
2: oh,
1: Gerard,
2: zo, ja.
1: Ja, jij hebt een rammer van een plaat afgeleverd. De creditcard van Staal. En dat is vanaf dit moment een week lang onze Sterren NL paradeplaat.
2: Yes, dat is hartstikke mooi.
1: Je weet waar je vrienden zitten, bij de nummer 1 van Nederlandstalige muziek. Sterren NL Radio, tuurlijk. Hé, hey, leuk man.
2: Ah, daar zijn we super blij mee, Jan. Ongelooflijk leuk.
1: Ja, Geer.
2: Had ik totaal niet opgerekend. Maar
1: echt niet?
2: Ik zit op dit moment in Oostenrijk.
1: Ja.
2: Voor de opnames voor de Real Life Show. Ja. Maar dat ik dit hoor zo, jongen, ik vind het fantastisch.
1: Ja,
2: ik ben er hartstikke blij mee.
1: Het is een hele leuke plaat geworden. Een beetje Charleston, jaren 30 sfeertje. Heel goed gedaan.
2: Met een goede beat eronder. Ja, en de mensen zijn ongelooflijk enthousiast. Die het gehoord hebben, een hele mooie clip opgenomen. Nou, die is natuurlijk ook klaar eigenlijk nu. Dus ik hoop dat je die binnenkort ook ziet. En ik ben hier super blij mee, jongen.
1: Geer, wij gaan hem hier bij Sterren NL de komende week meer dan 60 keer de digitale snelweg opspuiten.
2: Dat is de moeite. Dankjewel, Jan.
1: Graag gedaan. En we spreken elkaar snel, grote vriend. Yo.
2: Ik ben super blij. Dankjewel.

Staal. Ja, die blijft er wel even hangen. Dat is een beukertje, een rammetje. Oh, ik moet er als de soda hier vandoor. Het is een lang tijd voor het nieuws. Ik maak even de pleiterik. Ik zeg inpakken en wegwezen. Ik laat jullie, lieve luisteraars van Sterrenl Radio, achter met de nummer 1. Vorige week naar 1 geklopt.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. In zijn wekelijkse persconferentie zei Jetten dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen is bedacht, bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De coalitie gaat praten met PRO, JA21 en SGP en de kleine middenpartijen ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Die gesprekken beginnen mogelijk morgen al. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens de stichting Tuchtrecht Banken loopt de samenwerking met banken niet goed. Sinds de kredietcrisis in 2008 moet iedereen die bij een bank werkt een eed afleggen dat hij zich integer zal gedragen. Bij een klacht kan een straf volgen, zoals een beroepsverbod. De stichting wil dat er een onafhankelijk toezichthouder komt. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De criminelen zijn daar op zoek naar zwaar gereedschap dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. De 2 mannen komen uit Gouda en Breukelen. Of ze met meer inbraken te maken hebben, wordt nog onderzocht. De grootste luchthaven van Milaan, Malpensa, heet vanaf vandaag naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. De wijziging van de naam werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is nu officieel. De regering Meloni heeft de verandering doorgevoerd. Berlusconi's partij Forza Italia is daar onderdeel van. Op het besluit kwam kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi in zijn tijd als premier. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Vannacht meer bewolking. Het wordt minder koud dan de afgelopen nacht. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ja, we krijgen nog even een lekkere, hoe noem je dat? Een Indian Summer. Nog een late zomerdagen. 27 graden komende week, hè?
4: Ja, het is volgende week gewoon oktober.
3: Nou, als het volgende week vrijdag een graad of 27 is, dan haal ik gewoon Perry Summer Party er eventjes uit.
4: Oh, ja, in oktober. Ja, is goed.
3: Goed, even naar Helene Geest. Helene, hoe is het nu op de weg?
5: Het is een hele drukke avondspits met ruim 700 kilometer file. Dat is voornamelijk te wijten aan de afsluiting van de Merwedebrug. Daardoor is het met name heel erg druk op Noord-Zuid-verbindingen. Onder andere op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Nieuwegein en Zaltbommel een uur vertraging. De andere kant op 3 kwartier vertraging tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel. Op de A12 Duitse grens Utrecht tussen Westervoort en knooppunt Grijshoort een half uur vertraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. Op de A15 Gorkum-Rotterdam sta je 50 minuten in de file tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Ridderkerk. En op de A16 Breda-Rotterdam 3 kwartier vertraging tussen Breda-West en de afrit Dordrecht Centrum.
3: Nou Helene, dankjewel. Het is druk op de weg, Wouter. Zullen wij even zorgen voor een feestje dan?
4: Altijd.
3: Nou René, wat vind jij ervan? Yeah. Oh. Hallo dan.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.
3: Perry Krams. Jij hebt al gestemd, Wouter.
4: Ik ga dat zo meteen doen.
3: Ja, ik ook. Zullen we het tijdens de show doen dan?
4: Leuk.
3: Alrighty, ja, doe jij dat?

0: ik wil met je dansen.
1: Als jij maar met mij dansen gaat.
0: Wie komt er nou de studio binnen, Wout?
2: Ik wil eventjes lekker dansen.
0: Oh, er is iemand van de redactie, ja.
3: Na een week hard werken is het eindelijk zover.

0: Wel verdiende weekend met z'n allen. En wat hebben we daar weer zin in, zeg. Heb jij een beetje een lekkere week gehad, Wout?
1: Ik heb een prima weekje gehad, ja.
0: Ja, ook prima weekje zelfs.
1: Ja, gewoon wel relaxed, maar wel gewoon bezig geweest. Veel gelopen.
0: Ah, mooi. Hey, ik kom hem gelijk maar even zien, zo aan het begin van de show. Zo. Ben je nog langs de bakker geweest?
1: Vanochtend. Ik stond...
0: Je was er echt, ja?
1: Ja, nee, serieus. Ik stond vanochtend om... Hoe laat stond ik? Ik denk om 9:02 stond ik voor de deur van de bakker.
0: Ja.
1: En op diezelfde deur van de bakker was een mooi A4'tje geplakt met gesloten tot en met, wat was het ook alweer, 28 september.
0: Wat is dat nou weer, zeg?
1: Hij was hartstikke dicht. Ik dacht, ik neem bolussen voor je mee.
0: Ja.
1: Ik kom nu een keer 's ochtends uit Zeeland. Ik denk, neem ze mee voor je. Dicht.
0: Jammer dus. Oké, maar heb je nog wel iets van een alternatief dan?
1: Ik heb plopkoeken mee.
0: kun je daar
1: wat mee?
0: Jij en je kabouterplop is onlosmakelijk met jou verbonden.
1: Ik heb een hele doos mee nu.
0: Een hele goede middag, we gaan weer los hoor.
2: Het weekend gaat bijna weer los, gooi die frituur maar aan.
0: Jouw 180 graden, frietje erin, bitterballetje, lekker mensen.
2: Alles erbij wordt een borrelfeest, dat aat ik niet gaan.
0: Een hele goede middag, zing maar weer lekker mee hoor.

0: 40, dan is dat apotheose weer daar. Het officiële 5 uur moment. Dus het moment dat je officieel weekend mag gaan vieren. Dus de deur achter je dicht mag trekken van de basis zo. Laptop mag dichtklappen. Auto aan de kant mag zetten. Hoewel dat niet voor iedereen geldt natuurlijk. Hè. Er zijn de vrachtwagenchauffeurs die nog diep in de avond doorgaan. Of mensen die weekenddiensten draaien.
1: Ja, is zo. Maar het gevoel van het weekend begint wel.
0: Dat begint om 5 uur vanmiddag. Of eigenlijk nu alvast een klein beetje. Zit je al lekker een beetje in de sfeer? Laat het vooral even weten via de NPO Luister app. Want we doen de incheckberichten. Als je meeluistert op deze vrijdagmiddag vind ik het leuk om van jou te horen. Zo is onze grote vriendin Kensie ook weer van de partij. Kensie, goedemiddag.
2: Paddy, zou je alsjeblieft voor mij confetti willen draaien? Mijn moeder heeft er al steeds voor gestemd. Groetjes, Kensie.
0: Oh, kijk, ze heeft al gestemd op de Nederlandstalige top 1000.
1: Ze heeft al gestemd. Maar nee, ze heeft gestemd. Heel goed.
0: Heb je dat ook al gedaan? Nog niet? Ga even naar de website nposterren.nl. Glenny is er natuurlijk ook weer bij, hè?
3: De rangen en standen zijn bijgewerkt. Het is nu 4 uur.
0: Ja.
3: Dat betekent Paris Weekend Party!
0: Zo! Ja!
3: Met Perry en Wouter!
0: Lekker.
3: Mannen, fijne uitzending!
0: Dankjewel. En jij een heel fijn weekend, Glenn, met jouw mooie gezin. Oh, Kevin, die luistert mee. Die heeft ook even wat ingesproken. Kevin, wat heb je in de pantoffel?
4: Goedemiddag, Perry.
0: Hallo.
4: Even het laatste vrachtje naar Bruggebrug brengen. En daarna mogen we het beestje weer op stal zetten. En hebben we weekend. Dan gaan we even lekker naar mijn broer de partytent van vorig weekend afbreken. Met een lekker pilsje erbij. En dan zien we jullie weer volgende week. Adieu!
0: Yo, nou, succes daar. Succes met het afbreken van de partytent.
1: De partytent van vorig weekend.
0: Van vorig weekend. Dat hebben ze wel lang laten staan, zeg.
1: Ja, dan kan je beter nog een weekend gebruiken.
0: Ja, precies, weet je. Gooi er een barbecue onder of zo. Een speaker onder, zet Sterrenl lekker aan. Dan heb je nog een beetje feestje dit weekend. Nou, wie weet doen ze dat ook wel, hè? Nu ze deze tip hebben.
1: Aanraden van ons.
0: Naomi is er ook bij. Naomi, goedemiddag.
5: Hoi, Perry. Met Naomi. Zou je voor mij Iverits willen draaien? Want ik heb in de top 1000 echt alle liedjes op Iverits gezet. Nog fijne uitzending. Doeg.
0: Dat kan natuurlijk, hè. Dat is helemaal aan jezelf. Jij mag zelf die lijst invullen zoals jij hem wil. Je krijgt een paar keuzes op de website. Dan kan je het kiezen. Nou, dat is behoorlijk wat, kan ik je vertellen. En stuur je lijstje dan even in. En
1: minimaal 5.
0: Meer dan 5, precies.
1: Minimaal 5. Max dus 25.
0: Meer dan 5. Max 25. Ja, sorry, is wel veel hoor, 25 stuks.
1: Nou, dan ga je even gissen, Perry Rams. Dat weet ik zeker.
0: Ik vind zoveel liedjes leuk. Ik vind dat echt. Ik vind dat haast ondoenlijk. Niet te doen om 25 liedjes te kiezen die ik heel erg leuk vind.
1: Nee, jij zit hier straks. Ik denk over een kwartier zit jij gewoon zwetend gewoon andere nummers weg te halen.
0: Dan loop ik gewoon vast.
1: Omdat je te veel weet.
0: Ja, zeker wel. Niels is er ook bij. Niels, een hele goede middag.
6: Hi Perry.
0: Oh, wie is dit dan?
6: Mag ik? Ik wil graag Hartstig van de Heupen. Groetjes Lotte.
7: En Niels uit Amersfoort. Fijn weekend allemaal.
0: Nou, dit vind ik toch al leuk, hè? Dat ouders als hun kinderen iets laten inspreken. Dat klinkt altijd zo schattig. Lotte en Niels uit Amersfoort. Die ga ik er zo meteen even bij pakken, hoor. Hartslag van je heupen. Peter Metaal zegt, hey Perry, ik ben er weer lekker bij onderweg naar huis. En dan lekker weekend houden. Nou, ik geef je groot gelijk, Peter. Zullen we Broekie ook nog eventjes doen?
1: Jawel.
0: Even ja, Broekie ook nog even, Broekie.
8: Ja, Perry. Morgen bakker. Hoppa.

0: Het goed waar Jan Smit staat om te treden. Hij deelt het ook regelmatig op zijn social media, het succes van dit nummer. Zolang je bij hem bent. Letterlijk, hij hoeft geen woord te zingen. Hij hoeft alleen maar de microfoon naar het publiek te richten. En iedereen zingt dit nummer van A tot Z mee.
1: En terecht.
0: Toch best een grote hit voor onze grote vriend Jan Smit, die je morgen trouwens hoort hier op SterrenNL Radio live vanuit de IJm Live, het festival waar we morgen vandaan komen. Tussen 3 en 6 hoor je Jan en Jan en vanaf 6 uur Marcel de Vries. Dat dus morgen. En dat tijdens de stemweek voor de Nederlandstalige Top 1000. Heb je al gestemd? Dat kan op de website nposterren.nl. En als je dat dus hebt gedaan, laat ook even weten in de NPO Luisteren wat jouw absolute favoriete plaat is voor die lijst. Dan draait die straks tussen 5 en 6 eventjes voor je. En de intakeberichten, die gaan we zo er ook nog eventjes bij pakken. Na Jannes, beloofd voor Carola, een beetje meer. Eerst is dit André Hazes.

0: Jannes en een beetje meer. En ze is heel erg dankbaar. Want ze stuurt nog Wouter en Perry. Bedankt voor het plaatje van Jannes. Groetjes van Carola uit Ermelo. Want ze hing ook weer even aan de telefoon daar straks, hè?
1: Ja, zoals altijd.
0: Ja, leuk. Vind ik gewoon gezellig, weet je. Dat mogen mensen doen als ze willen bellen. 035-671-5678. Of zet ik jou nu aan het werk?
1: Nee hoor, ik neem wel op.
0: Het is wel leuk toch? Het is NNL Radio. Laat even weten dat je meeluistert op deze heerlijke vrijdagmiddag. Het weekend gaan we bijna inluiden. Ongeveer een minuut of 20 nog, dan is het zover. Jip de Roy is erbij, die zegt... Vrijdagmiddag, gezellig en vrij. Perry en Wouter met de Weekend Party zijn er allebei. De week is voorbij. Dus laat alles gaan, want het weekend staat voor de deur. Dus feesten maar. Ja, dat laatste stukje rijdt niet.
1: Oh, nee, dat... Dat ging op zich best goed. Zeg maar, ja. Vrij, bij, allebei.
0: Dat ging goed, ja zeker.
1: Denk ik, ja, nou, super.
0: Het laatste stukje dat... Nee. Maar hij bedoelt het goed, hè. Dank
1: nee,
0: je wel.
1: Nee, dat is heel leuk.
0: Leuk dat je erbij bent, jongen. Ook Tommy is erbij. Tommy, goedemiddag.
2: Ja, Perry. Weekend duurt geen uur meer. De hele week in de helder gezeten. Dat is nou vol gas nu terug. Driveplaatje van Sean West. Alles wat ik zoek. Dan is het weekend helemaal compleet. Yo, yo.
0: Alles wat ik zoek. Nou, die gaan we eens eventjes noteren. Is dat ook een plaat die Tommy in zijn stemlijstje zou zetten voor de top 1000? Denk het wel, hè?
1: Ik neem al het aan van wel.
0: NPOsterren.nl. Ook Jarno is erbij. Jarno, hij pikt wel veel tijd in, zeg.
1: Hoezo?
0: 45 seconden.
1: Boah.
0: Jij als scheidsrechter, doen we dat of doen we dat niet?
1: Ja, kijk, er zijn veel partijen die ervoor moeten zouden betalen. Maar ja, doe maar.
0: Oké, okay, Jarno.
3: Hey, Perry. We zijn er vandaag weer eens bij, hoor. Heerlijk. En vandaag gewoon weer aan het werk. Rond dit tijdstip. Prima. Even lekker de bus aan het wassen. En dan om 5 uur weer lekker weekend. Heerlijk. En morgen met de jongens aan het werk en de mutten in Biddinghuizen. Dus ja, wordt wel weer wat, zegt Perry. Ja, voor mij even een lekker plaatje draaien. Ik heb natuurlijk vandaag mijn lijst ingevuld voor de Nederlandse 80.000.
0: Lekker.
3: En ik heb natuurlijk normaal ook erin gezet. Ik heb Suzanne Freek erin gezet.
0: Zo, divers.
3: Ah, weet je wat ik erin gezet? Toppetje. Ja, die kan misschien wel even draaien. En anders een plaatje van normaal mag natuurlijk ook. Maar toppetje past wel. Perfect bij het prachtige weer van vandaag.
0: Ja.
3: Hey, yo.
0: Yo. Ja, ik vind het toppertje. Wel een Guillermo en Tropical Danny.
1: En een briezer en een
0: nas. Ja, die is wel
1: doe
0: leuk.
1: Maar gelijk bij.
0: Ik zet hem op de lijst erbij. Jordi.
4: Perry Weekend.
0: En dat volgende is ook heel kort van Jordi.
5: Yeah.
0: Die denkt even.
5: Yeah.
0: Michael zegt goedemiddag Perry. Eindelijk weekend en de nieuwe FIFA 27 is binnen. Die ben ik nu lekker aan het spelen. Volgend weekend ben ik terug naar Spanje. In Santa Pola Alicante voor 2 weken. Groetjes van Michael. Oh ja, dat nieuwe voetbalspelletje is uit je.
1: FIFA 27.
0: Ja, ja, ik ben ook
1: 27.
0: Ik ben ook zo'n gozer die dat dan heel graag speelt. Maar
1: wel?
0: Ik heb er in de laatste tijd gewoon weinig tijd voor.
1: Ik wist niet dat het nog bestond.
0: Jazeker. Ja, het heet nu niet meer zo. Het heeft een andere naam.
1: Oh.
0: Maar het bestaat nog steeds. En ieder jaar komt er een nieuwe versie uit van het spelletje.
1: Ik weet nog, want FIFA 18 was echt een ding.
0: Ja.
1: Dat was echt gewoon uitverkocht overal.
0: Ach, ken je dat filmpje nog? Wat wil jij?
1: Een Xbox en FIFA 18. Ja, die.
0: Denk je dat je het krijgt? Nee, denk ik niet.
1: Nee, denk ik niet. Ja, mooi.
0: Hij had wel goede zelfkennis. Tamara, goedemiddag.
6: Perry! Wouter! Ja, bijna weekend, bijna weekend. Hé, hey, zeg mannen. Fijne uitzending. Zouden jullie voor mij Senna met Alles heeft een reden willen draaien? Dankjewel. Doei doei.
0: Doei. Komt altijd met leuke liedjes deze Tamara. Mitchell Zonneveld zegt... Goedemiddag vrienden. Ik ben er vanmiddag bij en aan het stemmen voor de Nederlandstalige top 1000. Morgen staat er een gezellig weekendje naar Duitsland op de planning. Dus kijk er enorm naar uit. Fijne show. Groetjes van Mitchell. Kurt uit België is erbij. Die zegt, hey Perry en Wouter, België is ook weer op de post voor jouw show. Tijd voor een feestje. Draai maar een fantastisch plaatje van Gully. Iemand uit België die Gully aanvraagt. Ja, dat vind ik wel humor. Marie zegt, hey Perry, mijn weekend begint met 10 minuten. Dat is lekker. En Antonio die zegt, een hele goedemiddag Perry. Ik wil graag ja man horen met Spoken bestaan niet. Groetjes van Antonio Scholten. En Kevin, oh ja, die hoorde ik vanochtend nog... de uitzending. Zie je, hij zegt het nu al zelf. Ik hoorde hem vanochtend nog in de uitzending bij Marcel. Hij zegt, mannen, nog over het weekend gehad. Ik had het er vanmorgen met Marcel over. We hebben 5 dagen kermis gehad. Dus vandaar die party tent.
1: Oh ja.
0: Flappy is er ook bij. Flappy.
7: Hallo. Hoi Perry, wil je misschien Zoele Zomernachten draaien van Rutger van Barneveld? Groetjes Tom. Doei.
0: Gezellig zeg. En Angie zegt, hoi allerliefste Perry. Hier Angie en Jean, vrienden van jouw prachtige programma. Wij luisteren vanuit Neos Mamaris in Griekenland. Groetjes. Oh, maar echt me gek, zeg. En Angela zegt nog, hey, we gaan een weekendje naar onze zuidenburen. Zou je voor me dat Ben Jij van Vincent willen draaien? Groetjes en alvast een heel fijn weekend. Groetjes van Angela. Nou, gezellig, lieve mensen. We gaan zometeen ook de quiz spelen. De quiz. 8 vragen, minstens 4 goed voor het Sterren NL prijzenpakket.

0: Nee, Karst, ik mis hem.
1: Ik ook, ja. Nog elke dag.
0: Dat had ik vooral tijdens het muziekfeest ook op het plein dit jaar. Je vindt toch die man moet erbij zijn.
1: Een soort leegte, hè?
0: Maar hij is erbij, in gedachten.
1: Hij is er zeker bij.
0: Altijd. Ik krijg een appje binnen trouwens van Angela. Die zegt, kun je er eventjes erbij zeggen op de radio dat Robin ja heeft gezegd? Zij heeft gevraagd aan haar man of hij met haar wil trouwen.
1: Oh, het geduld was op.
0: Nou, namens ons allemaal. Maar weet wel een beetje waar je aan begint.
1: Oh.
0: Nou, dat zegt een man die net gescheiden is.
2: De vrijdagmiddagquiz.
0: Het kan ook goed gaan, hoor. Dat kan ook. Dat zie ik ook in mijn nabije omgeving. Het is tijd voor de vrijdagmiddagquiz. Zijn we er allemaal een beetje klaar voor, hè?
1: Ik wel.
0: Ja, jij ook. Nou, ga eens even kijken wie kan het aan de telefoon hebben. Oh! Het is Kim Koster uit Langbroek. Ze werkt op een kinderdagverblijf en runt samen met haar man een installatiebedrijf. Nou, Kim, je bent een bezig bijtje.
3: Ja, zeker.
0: Ja! Nou, en ook nog eens met je man samen een bedrijf runnen. Ik zeg altijd, met familie moet je wandelen, niet handelen. Hoe gaat dat eraan toe om een bedrijf samen met je man te runnen?
3: Nou, dat gaat wel goed, hoor.
0: Ja, oh, gelukkig maar. Ja, zo zie je maar.
3: Binnendienst en buitendiensten.
0: Het kan ook goed gaan, mensen.
3: Ja, hoor.
0: Ja, goed zeg. Zeg, Kim, hoe is het verder met je? Heb je een lekker weekend in het vooruitzicht?
3: Ja, zeker. Ja, mooi weer erbij, hè. Dus wat wil je nog meer?
0: Wat ga je doen?
3: Nog geen plannen eigenlijk.
0: Oké, nou, gewoon lekker blanco. Dat is ook wel eens lekker, hè? Om een lege agenda het weekend tegemoet te gaan. Dan zie je wel wat er op je afkomt, zo zie je maar. Waarschijnlijk had je vanochtend toen je opstond nog niet in de planning om mee te doen met de quiz vandaag. En toch ben je nu op Sterren NL Radio te horen.
3: Ja, leuk toch?
0: Ja, zo kan dat lopen. Kim, heb je een beetje een idee hoe het werkt, de quiz?
3: Ja, zeker.
0: Oh, je hoort hem wel eens vaker.
3: Ja.
0: Alright. Nou ja, als jij zegt die 2 minuten, kom erop. En kom erop met die 8 vragen waar ik minstens 4 goed van ga beantwoorden. Zou ik zeggen, als jij er klaar voor bent, ben ik het ook. Zullen we beginnen?
3: Ja, helemaal goed.
0: Nou, let's go. Kim uit Langbroek. Welke oom van Willy Alberti en John West blijft aan het eind van een gelijknamig nummer een crimineel te zijn?
3: Ome Jan.
0: Ah, inderdaad. Ome Jan. Bij het ontstaan van K3 hadden alle drie de dames een naam die beginnend met de letter K is. Hoeveel K's zijn er inmiddels nog over in de huidige K3?
3: 1.
0: Oh, nee, 0. Hoeveel kilometer per uur mag je tussen 7 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends maximaal op de Nederlandse snelweg?
3: 130.
0: Inderdaad, 130. Welke presentator wiens achternaam je kunt vinden in een bos was dit jaar de mol in Wie is de Mol?
3: Dat weet ik niet.
0: Je mag passen. Pas, dan gaan we door naar de Zing Door-vraag. Zing door waar het nummer stopt. Succes.
4: Zo ging hij de hele stad door en hij danste op de muziek.
3: Het is Ferry de Rosse Flamingo. Hij drinkt liever bier dan een bako.
0: Ja, was dat het? Ja. Maar zong je nou Perry of Ferry?
3: Nee, Ferry.
0: Ferry, ja!

0: Ja, inderdaad. Helemaal goed. Gaan we door met de volgende vraag. Je mag er 3 van afzitten. Op welke plek staat Justin de Wild op dit moment met Cheerio in de Sterren NL Top 25?
1: Volgens mij op 2.
0: 2 is niet helemaal, maar je mag er 3 van afzitten. Het is plek 3. Waar tikt de regen zachtjes op in het nummer Ritme van de Regen van Rob de Nijs?
1: Op het keukenraam.
0: Zeg je het keukenraam? Zachtjes tikt de regen op het...
1: Op het zolderraam.
0: Ja! Hey, nou. moest even helpen. Wat is deze week de nieuwe Sterren NL paradeplaats?
1: Van Gerard Joling.
0: Met?
1: De stalen bankpas. Creditcard.
0: Gaan we die goed rekenen? Jawel! Dan hebben we nog 1 gepaste vraag over. Daar heb je nog ruim 20 seconden voor, dus je mag even nadenken. Welke presentator, wiens achternaam je kunt vinden in een bos, was dit jaar de mol in Wie is de Mol?
1: De mol, ja. Ik heb het niet gekeken, dus...
2: Dan wordt het lastig.
0: De achternaam vind je in een bos. Nou ja.
2: Als je niet hebt gekeken, wordt het lastig.
0: De tijd is om. Weet je, we verleiden je uit je... We helpen je uit je lijden.
2: Verlossen
0: je uit je lijden. Ik heb zin in weekend, jongens.
1: Daan Boom.
0: Eens even kijken. Wie hebben we allemaal hier... wat hebben we allemaal aan goede vragen? Ik zie 1 goed, 2 goed, 3 goed, 4 goed, 5 goed, 6 goed. Kim Koster uit Langbroek. Werkend op een kinderdagverblijf. En runt samen met haar man een installatiebedrijf. Jij hebt het Sterren NL prijzenpakket.
1: Leuk.
0: Is dat alles?
1: Superleuk.
0: Is dat...
1: Yeah. Ja, fantastisch.
0: Nee, even enthousiaster. 1, 2, 3.
1: Woehoe.
0: Ja, lekker hoor, Kim. We gaan zorgen dat er een leuk pakketje jouw kant op komt. Goed weekend, hè?
1: Fijn weekend.
0: Doei, Kim. Goed gedaan. Hoi. Dit is Marco Schuimaker en Loezoe.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Het blijkt uit een analyse van de NS, die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n 100.000 euro... onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Oud-vicevoorzitter Kit de Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland. Voorheen GroenLinks-PvdA. Ze kreeg ruim 50% van de stemmen in een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten, dus niet bij de Groenen. 65% van de Pro-leden maakte die keuze. Uitslag is een meevaller voor de partijtop, die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. Uitslag van het referendum is bindend. Het Openbaar Ministerie gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma Roddelpraat maakten ze 2 jaar geleden denigerende opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van 2 onbekende vrouwen. Die deden aangifte. Volgens het OM draagt verbale agressie richting vrouwen bij aan een cultuur waarin ernstiger geweld mogelijk wordt. En op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Bij de aanlegsteiger in Amsterdam-Noord zit veel horeca met terrassen. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon en geleidelijk nog wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS-journaal.
2: Yes, dankjewel daarvoor. Dan gaan we naar Helene de Geest. Het is erg druk op de weg, hè?
3: Het is een hele drukke avondspits met bij elkaar meer dan 800 kilometer file. Dat is voor een groot deel te wijten aan de afgesloten Merwedebrug in de A27. Daardoor is het onder andere heel erg druk op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch. In beide richtingen moet je rekening houden met een uur extra reistijd. Geldt trouwens ook voor de A16 tussen Breda en Rotterdam. Er zijn ook nog wat ongelukken gebeurd op de A4 van Antwerpen naar Rotterdam, tussen de Belgische grens en Hogerheide, daardoor 40 minuten oponthoud. Bij knooppunt Sabina is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Vanaf Dinteloord levert dat ook een kwartier vertraging op. Op de A15 Europoort Rotterdam tussen knooppunt Benelux en Rotterdam-Zuidplein is de vertraging een uur door een ongeluk. De weg was daar dicht omdat er een traumahelikopter moest landen, maar is inmiddels weer open. En op de A15 Gorkum-Rotterdam tussen knooppunt Gorkum en Ridderkerk ook een uur vertraging.
2: Yes, alleen dankjewel. We gaan een uur lang alleen maar verzoekjes draaien. Oftewel, liedjes die jij misschien wel in de Nederlandstalige top 1000 wil hebben.
4: In je stemlijst.
2: Ja, laat het even weten. Via de NPO Luister hebt. Welke plaat uit jouw stemlijst moet er eventjes voorbij komen zometeen? De lijst die je kan invullen op nposterren.nl. Ondertussen in de studio hier,
5: Plopper de plop.
2: Ja, we hebben plopkoeken, lieve mensen. Dankjewel, Wouter. Ja, we weten inmiddels dat jij een grote Wouter Plop-fan bent. Hè?
6: Nou, ja.
2: Dankjewel.
6: Lekker. Onder andere.
2: Ja, waarom word je zo rood?
6: Nee, mag wel.
2: Oké, gelukkig maar. Nederlandstalige
0: top 1000. Stem nu voor de Nederlandstalige top 1000 via de app NPO Luister of de website NPO

0: Vrijdagmiddag. Het is tijd voor het weekend.
1: Ja. Ja,
0: ik ben er aan toe, Wout.
1: Ik merk het.
0: NPO. Tel je mee? Weekend. 5, 4, 3, 2, 1. Het is weekend.
2: Luister naar de vrijdagmiddagshow met Ben.
0: We hebben eindelijk eens mensen in de studio, Wout.
1: Ja.

0: geopend. En mag je dus minimaal 5, maximaal 25 liedjes achterlaten. Die jij vindt die in die lijst terecht moet komen. En die we dus gaan uitzenden.
1: En wat handig is, is als je het een beetje e-mail doet, dat je dat bevestigt via de mail.
0: Oké, dus dat moet ik weer even. Dat
1: moeten we wel even benadrukken.
0: En dat kan ook als gast, hè? Je kan op twee manieren kun je het doen.
1: Precies. Als je het dus als gast doet, dan krijg je later in de e-mail een linkje, denk ik. Of in ieder geval de vraag van, hey, wil je lijst even bevestigen? Ja. Moet je wel doen, anders is hij dus niet geldig. En je kan ook met een account inloggen en dan hoeft dat allemaal niet.
0: Oh, alright. Nou, dat klinkt goed, jongens.
1: Het klinkt misschien ingewikkeld, maar het is heel
0: NPO-sterrenpunt
1: eenvoudig.
0: Wel. Heel makkelijk, ja. We gaan dus dit hele uur alleen maar verzoekjes draaien. Het leuke is als dat liedjes zijn die in jouw stemlijstje naar voren komen. Dus probeer een beetje de mensen te motiveren om op jouw plaat te stemmen die je graag in die lijst terecht zou willen hebben. Want daar gaat het uiteindelijk om, hè. Het gaat erom dat er zoveel mogelijk wordt gestemd op de plaat die jij hoopt dat hij in de lijst terecht komt. En ook onze Robin is nog onderweg. Daar gaan we zo meteen even mee schakelen. Hij is zometeen bij Samantha Steenwijk.
2: Ja! Met Ferry, dan weet je het wel. Op Sterren NL. Het weekend.

0: landgenoot voor jou aangevraagd, dit, Wouter.
1: Al wat goed.
0: Wouter wilde deze horen. Zat in zijn stemlijst voor de Nederlandstalige Top 1000. André Hazes en het laatste rondje.
1: Ja, wij Wouters hebben smaak.
0: Ja, nee, dat vind ik ook, ja.
1: Ik kan veel over Wouters zeggen, maar smaak hebben ze.
0: Staat de kabouterdans bij jou eigenlijk in je stemlijst?
1: Ik moet nog stemmen.
0: Oh! Stemweek. Ja, daar zijn we mee bezig. De Top 1000 Stemweek op StemNL Radio. En onze bus rijdt door heel Nederland. Als je hem ziet, even tuteren. Een grote blij naar onze Robin. Hij zit daarin en hij gaat langs allerlei artiesten hier in Nederland. En vandaag is hij onder andere bij Samantha Steenwijk. Robin, goedemiddag. Hoe is het daar?
2: Ja, Perry, na vanmiddag bij Mike Pietersen sta ik nu in het zonovergoten Rijswijk, is het, Samantha?
3: Zeker. Ja. Mooi, hè?
2: Ja, schitterend. En we staan hier aan het water met echt prachtige bootjes om ons heen. Ja, we kunnen eigenlijk varen met dit weer, hè?
3: Ja, dat had gekund. Maar goed, de kapitein is nog niet thuis. Dus,
2: Kan jij niet varen?
3: Maar, nee, ik ben een hele goede matroos. Ik ben helemaal voor de hapjes en voor de drankjes. Maar ik heb nog wel een hengel. Misschien kun je nog vissen. Dat kan wel.
2: Nou, ik zag er net wel één vis, één gaan.
3: Ah, die kan je ook met een schepnet pakken hier.
2: Nou, ik ben hier natuurlijk voor de Nederlandstalige Top 1000. Welk liedje uit 2026 mag absoluut niet ontbreken in de Top 1000?
3: Oh jeetje, 2026. Is echte liefde is te kopen? Is dat 26?
2: Nee, 25.
3: Dan die van Robert van Emert vind ik heel leuk. Copacabana.
2: Oh ja, Zandloopster. Ja, waarom?
3: Ja, dat vind ik zo catchy. Oh, dat is zo. Dat wil je gewoon meezingen, mee brullen, bloedspugen, alles erbij.
2: Bloedspugen, gezellig.
3: Ja, is toch heerlijk? Ja.
2: En als we het breder trekken, gewoon in het algemeen, welke liedjes mogen daar nou niet in ontbreken in zo'n lijst?
3: Nou, sowieso de evergreens natuurlijk. Dus heel veel Hazes zal er uiteraard in staan. Vind ik zelf ook terecht. Ik leef mijn eigen leven, kleine jongen natuurlijk. Dat soort liedjes. Maar mijn all-time favorite is Marco en Treintje. Dat vind ik De Wereld Zonder Jou. Yeah. Oh, dat is het allermooiste liedje ever.
2: Waarom?
3: Ja, weet ik niet. Ik weet nog, als kind zijnde, dat liedje kwam natuurlijk, weet ik veel, 30 jaar geleden uit of zo. Dat vond ik zo mooi. En hoe dat in elkaar het samensmelt. Die stemmen zijn natuurlijk vreselijk mooi bij elkaar. En ja, ik weet het niet. Dat vond ik toen al heel indrukwekkend en nog steeds.
2: Wat staat er op jouw lijstje in de Top 1000, Samantha?
3: Wereld Zonder Jou dan. Ik leef mijn eigen leven, sowieso. Van de Week, dat vind ik ook. Maar ik weet mijn god niet of die erin staat eigenlijk. Geen Kind Meer, ken je dat liedje?
2: Ja, van Karin Bloemen.
3: Ja. Ja,
2: prachtig.
3: Dat is niet normaal, zo'n mooi liedje. Ja. Dat krijg je de kippen wel van. Gelukkig heb ik mijn moedertje nog. Maar de dag dat je moeder er niet meer is, daar zingt ze natuurlijk over. Dan ga je pas beseffen van jeetje. Dat moet je eigenlijk gewoon nu beseffen. Dat is een hele diepe boodschap, ja.
2: Jij staat er ook elk jaar in. Stevast, vaste aanwinst in de Top 1000. Welk nummer zou je nou echt een eer vinden waarvan je denkt, oh, daar moeten mensen echt op stemmen?
3: Je doet natuurlijk met al die liedjes je hele ziel en zaligheid geven. Maar mijn nieuwe single, daar ben ik echt heel erg trots op. Maar ja, dat is misschien wel een beetje te pril voor in deze voor dit jaar, voor de Top 1000. Dus dan zou ik zeggen, dan gaan we weer over moeders praten. Maar Mama, ja, dat is voor mij wel een heel betekenisvol liedje.
0: Ja, mooi, Robin, dankjewel. Ik ga dan maar eens even die nieuwe single draaien. Zullen we dat doen, Wouter?
1: Lijkt me een goed idee.
0: En ja, doe maar. Niks is te

0: Zeggen Rabido lekker naar huis toe, jongens. Het is bijna 5:30. Hopelijk heb je de deur van de baas achter je dicht mogen trekken en ben je onderweg naar huis voor een welverdiend weekend. Krijg overigens wel een appje van een collega, Wouter, van de Sjoerd. Die zegt: Perry en Wouter, Sjoerd hier vanuit de stembus. Aangezien we de hele dag in Den Haag en omstreken zijn, is het misschien tijd voor een Haagse banger. En meteen dacht ik aan Harry Klorkestein en OO Den Haag. Is dat een iets, Sjoerd? Moet je horen? Misschien wel leuk, toch?
1: Ja, dan zouden we Sjoerd even moeten. Ja, dat kunnen we wel vragen. Maar het is natuurlijk. Ik vind OO Den Haag dan wel, ja, de meest cliché die je dan kan pakken.
0: Wat zou jij doen dan?
1: Dat vind ik moeilijk. Want zoveel, mijn Haagse kennis is op muziekvlak niet heel groot.
0: maar misschien zijn er wel mensen die luisteren die een leuke Haagse banger weten. Dus laat het maar weten in de NPO Luister-app.
1: Of misschien weet Sjoerd hem zelf.
0: Ja, dat kan ook nog. Stende Lasser, ben jij een beetje bekend met Haagse liedjes?
2: Gemiddeld. Niet extreem goed.
0: gemiddeld. Zeg Stende, hoe is het met jou, jongen?
2: Goed, ik zit weer in een pilsje, ik ben een beetje aan het schilderen. Een beetje van weer genieten.
0: Wat lekker zeg. Ik zie hier dat het directeurtje koffie aan het halen is. Is dat jouw leidinggevende, jouw werk, jouw baas, zeg maar?
2: Nee, jouw baas, denk ik.
0: Oh, mijn baas! Nou ja, hij was net wel hier in de studio, de grote baas van Sterren NL Radio, Paul. Maar Paul is weg. Ja. Paul zei dat hij, dat hij iets met tennis had. Dus we kunnen in principe nu alles doen wat we willen. Hij is het pand verlaten. Dus ik zie ook van de collega's die in de studio staan. Die knikken allemaal ja. Dus in principe kunnen we helemaal losgaan. Dus als jij zegt, eigenlijk zijn wij nu een soort van, zijn we de baas misschien een beetje? Ja, hij is er niet. Als de kat van huis is, dansen de muis op tafel.
2: Ja, dan ruilen we de ene Paul voor een andere Paul in, toch?
0: De ene Paul voor de andere Paul in ruilen. Vind ik een hele mooie. Welke mag ik draaien voor jou?
2: Doe maar Rainbow in the Sky.
0: Ja!

0: 2000. Beter wordt het bijna niet, hè? Weet je, de crème de crème van Sterren en Radio. De beste Nederlandstalige liedjes die dan tegen horen worden gebracht. Dankzij jou. Want jij kan stemmen bij ons op de website. Het is de Stemweek. Een hele week kun je de stem op jouw favoriete liedjes op onze website nposterren.nl. En dit uur, dat leent zich erg voor om jouw plaatje even te promoten. Als jij een bepaalde plaat in die lijst vindt dat die daarin terecht moet komen. Hè? Dat is een must van jou.
1: Welke zit jij erin?
0: Welke ik erin zet? Ja. Liefdesliedjes van Jazzpolitie.
1: Mooi, wow.
0: Ja.
1: Dat is een bus van links. Ja,
0: okay. De Dijk, vanavond gaat het gebeuren.
1: Leuk.
0: Die staat ook op mijn lijstje.
1: Mooi.
0: En moet ik even verder nadenken. Ik vind dat het zo lastig. Sowieso ook iets van de scene. Ik denk dan, dan ga ik toch denken voor iedereen is van de wereld.
1: Ja, mooi.
0: En de wereld is van iedereen. Vind ik ook een goede plaat. Doe maar komt erin. Ik denk dat ik ook iets van Sven Versteeg erin ga doen.
1: Leuk.
0: Blikkendag. Ik denk dat die ook wel in mijn lijstje komt. Maar goed, zo loopt het lijstje lekker uiteen. Maar ik vind het vooral belangrijk om te weten van jou waar jij op gaat stemmen. Ik wil je niet bevooroordelen. Laat het weten via de NPO Luisterapp. Je mag dus een appje achterlaten. Waar er wordt gevraagd om Robert van Roberts. Die zegt hij, Robert en Andrea hier vanaf Gran Canaria. Oh, maakt me gek. Die willen graag Zwoele Zomernachten horen. Mooi toepasselijk. Zou dit de plaats zijn die op nummer 1 zou kunnen eindigen dit jaar?
2: Zwoele Zomernachten.
0: Ja, wat denk jij?
2: Ja, ik heb stiekem zo'n voorgevoel.
0: Nee, ja, echt?
2: Ja, het zou kunnen.
0: Ja, of Cheerio.
2: Wat zou jij het liefst hebben? Dit is echt zo'n tweestrijd. Weet je wel, in de politiek heb je ook altijd, wel vaak bij de verkiezingen, zo'n tweestrijd. Ik voel die tweestrijd nu al hangen. Het is de dag 1 dat de stembus open is.
0: Ik denk dat het 1 en 2 gaat zijn.
2: Ja.
0: 1 en 2. Dus Cheerio en Zwoele Zomernachten achter elkaar.
2: Voegt weinig toe, maar ja, dat zou kunnen.
0: Nou ja, dat voegt hartstikke veel toe, want dan hebben we de top 2. Ja, dat is voor de handen. Maar wat wordt de nummer 1? Ik denk toch, als ik kijk naar de SterrenL top 25... Mm-hmm. Cheerio is vaker op nummer 1, heeft vaker op nummer 1 gestaan volgens mij dan Zwoele Zomernachten.
2: Ja.
0: En ze ook nog een paar keer teruggekomen op nummer 1. Dus ik denk, en daar wil ik helemaal niemand mee tekort doen... maar ik denk even statistisch gezien... dat Cheerio nog wel eens een nummer 1 kan gaan worden van de top 1000.
1: Mooi. Ja.
0: Zullen we dan wel even Rutger gaan draaien? Misschien helpt het hem wel. Hè? Misschien helpt het hem

0: verzoekjes binnen. Allemaal, toch wel hintjes voor die Nederlandstalige top 1000. En toen ik deze naam voorbij zag komen, denk ik, ja, die ga ik gelijk even bellen. Dames en heren, aan de telefoon, Charlene!
1: Hi!
0: Hey Charlene, hoe is het?
1: Goed hoor, met jullie?
0: Ja, heel goed. Ik denk dat bij jou thuis nu iemand die met haar oor aan de radio gekluisterd zit, nu echt denkt van, is dat echt? Is dat mama?
1: Ja, dat weet ik wel zeker.
0: Ah, mooi hè. Wat ben je aan het doen, Charlene, op dit moment?
1: Ik ben op het moment de hond aan het uitlaten.
0: Oh, en hoe heet de hond?
1: Candy.
0: Is dat niet wel eens verwarrend bij jullie thuis?
1: Nee.
0: Dat als je Candy roept, dat Kenzi naar beneden stiert, weet je wel, van de kamer. Mam, riep je mij?
1: Heel af en toe.
0: Daar zat ik net aan te denken. Ja, leuk zeg. Zeg, ga je lekker weekend tegemoet, Charlene?
1: Ja. Even naar de voetbal, naar mijn zoons kijken.
0: Oh, dat is altijd fijn, hè? Als moeders langs de zijlijn van het voetbalveld. En hopen dat hij dan ook gaat winnen ook. Dat zou mooi zijn.
1: Dat hoop ik ook.
0: Ja. Hey, de Nederlandstalig tot 1000 komt eraan. Hebben jullie de stemlijst al ingevuld op de website?
1: Ja, ik wel.
0: Oké, dus daar was je heel snel over uit?
1: Ja, zeker.
0: Welke plaat hoop jij dat die minstens in die top 1000 terecht gaat komen van die lijst?
1: Een koffie of thee Donnie en Frans Duits voor Kenzi.
0: Oh, die heb jij dus speciaal voor Kenzi ook ingezet. Is dit haar lievelingsliedje?
1: Ja, zeker. Dat is haar lievelingslied.
0: Is dat al sinds dat hij is uitgebracht? Dat is echt onlosmakelijk verbonden

0: Teva Donnie en Frans Duits?
1: Nou, ik denk dat het een jaar of drie echt al de favoriete liedje is.
0: Hoe kan dat dan? Hebben jullie dat, zijn jullie dat gewoon op gaan zetten in de auto? Vinden jullie het zelf een leuk liedje waardoor ze er fan van is geworden? Hoe is dat een beetje gegaan dan?
1: Ja, naar sterren luisteren, dan komt het vanzelf.
0: Een goede opvoeding noemen we dat, Charlene. Hey, ik ga voor jullie draaien. Wil je nog even iets tegen Kenzie zeggen?
1: Ja, dag van de hou.
0: Nou, dat vind ik lief. Goed weekend, hè, Charlene. Tot snel.
1: Ook van de andere twee, hoor.
0: Ja, gelukkig. Oh, gelukkig dat dacht ik al. Ja.
2: Heel goed.
0: Hey, tot snel,
1: maar
0: Charlene.
1: Maar dat weten ze wel.
0: En geniet van je weekend. Hoi.
1: Hetzelfde. Doei.

0: Het is de stemweken voor de Nederlandstalige Top 1000. En de hele dag is Robin al onderweg. Hij komt langs allerlei leuke artiesten. Robin, goedemiddag. Waar is de stembus nu weer beland?
1: Ja, goedemiddag Perry. Het is een ontzettend leuke, gezellig, drukke, maar vooral zonnige dag. Vanmorgen waren we bij Kido van der Graaf. Daarna gingen we door naar Samantha Steenwijk. Daarvoor nog bij Mike Petersen geweest overigens. En nu sta ik bij Donnie Ponsen. Donnie, goedemiddag.
2: Een hele goede middag, ja.
1: Wat heb jij een heerlijk zonnetje meegenomen?
2: Nou, ik moet jullie eigenlijk bedanken voor deze hele zonnige dag vandaag, ja.
1: Ja, tuurlijk. Ja, gisteravond was je trouwens nog bij het Nederlands elftal. Klopt. Was het leuk?
2: Ja, was heel leuk. Ja, ik was wel... Ik vond wel dat Nederland het had verdiend om te winnen. Ik was niet zo blij met de scheidsrechten, maar ik vond het wel een hele leuke wedstrijd, ja. Ja.
1: Heel goed, heel goed. Donnie, we zijn hier voor de Nederlandstalige Top 1000. Welk liedje uit 2026 mag absoluut niet ontbreken, vind jij?
2: Nou ja, sowieso André Hazes nooit natuurlijk, maar ik ben er vast zeker van dat hij er altijd wel in zal staan. Maar ik had ook vernomen dat eigenlijk mijn versie van Drink Rode Wijn er eigenlijk nog nooit in heeft gestaan.
1: Nee, en Perry, we zijn hier ergens achter gekomen. Dat is een probleem.
0: Wat is een serieus probleem, Robin?
1: We hebben een serieus probleem. Drink Rode Wijn is nog geen enkel jaar in de Nederlandstalige Top 1000 beland. En daar gaan we dit jaar verandering in brengen, hè, Donnie?
2: Ja, dat moet wel. Zelfs dit jaar nou bekroond met een Platina Award. Dus daar ben ik natuurlijk onwijs trots op en blij mee. En nou gaan we knokken natuurlijk ook voor een plek in de Nederlandstalige Top 1000 natuurlijk.
1: Hopen dat luisteraars dit motiveert om Drink Rode Wijn zeker als optie te overwegen in hun stemlijstje. Donnie, wat is voor jou dit jaar een terechte nummer 1?
2: Nummer 1. Dan ga ik toch voor Rutger van Barneveld, Zwoele Zomernachten.
1: Ja, waarom?
2: Ja. Dat liedje, dat is, als je dat gewoon één keer hoort, dat is gelijk, weet je. Dat slaat gelijk aan, je zingt het gelijk mee. Het is lekker in het gehoor, lekker gezellig feest. Dus, en ook echt dik verdiend voor Rutger. Ik vind het altijd een hele fijne collega. En het is hem echt enorm gegund. Dus voor mij mag hij dit jaar naar Rutger van Barneveld.
1: Ik denk ook dat hij een goede kans maakt om dit jaar de lijst binnen te komen. Wat staat er nog meer op jouw stemlijstje, Donnie?
2: Wat ik al zei, sowieso natuurlijk André Hazes. Dat is echt mijn grote voorbeeld. Django Wagner. Vind ik altijd een enorme fan, ook om lekker naar te luisteren.
1: Ja, zoals wat dan van Django?
2: Ja, ik een van zijn laatste singles is eigenlijk al van een oud album van hem. Waarom ben jij gegaan? Vind ik enorm... fijn liedje. Sowieso natuurlijk ook Kali, Mooie Blauwe Ogen, noem ze allemaal maar op natuurlijk. Ja, hij maakt zoveel goede liedjes. Heel veel om op te noemen eigenlijk.
1: Prachtig. Nou, wij gaan doorrijden met de bus, Perry. Morgen stranden we in Vught. Nou ja, hopelijk niet gestrand met pech. Maar we gaan in ieder geval naar Vught morgen, naar IJm Live. En daar zullen we ook live radio maken overigens.
0: Zeker, morgen komen Jan en Jan daar vandaan en ook Marcel. Ik zou zeggen, stekken die auto even goed vannacht, Robin, zodat de accu's goed vol zitten. En ik wens je nog een hele fijne vrijdagavond, man.
1: Ja, gezellig. Dankjewel. Succes nog.

0: Avrotros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een medewerker van een gevangenis, maar de toedracht is nog niet bekend. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. En daar zit veel horeca met terrassen. De getuige zegt tegen het Parool dat een man die met een hond langs een terras liep ruzie kreeg met iemand op het terras. De man met de hond zou daarna hebben geschoten. Premier Jette noemt de waarschuwing van de AIVD voor rechtsextremisme een hele serieuze waarschuwing. De inlichtingendienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Hij zei ook dat bij demonstraties tegenwoordig spandoeken, vlaggen en uitspraken voorbij komen die een paar jaar geleden ondenkbaar waren. Vorig weekend liep een protest van een extreemrechtse organisatie in Den Haag nog uit de hand. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van de FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer, vanavond helder, maar in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. En de dagen daarna meer zon en geleidelijk wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Show.
2: Yes, dankjewel. Dan gaan we nog één keer naar Helene de Geest. Helene, het staartje van de vrijdagmiddagspits. Hoe staat het ervoor op de weg?
3: Het drukste moment van de spits ligt achter ons, maar het is toch nog steeds behoorlijk druk op sommige plaatsen. Vooral tussen Utrecht en Den Bosch op de A2. Van Utrecht naar Den Bosch tussen Vianen en Zaltbommel nog ruim een uur oponthoud. En ook de andere kant op zijn, half uur in de file. Op de A12 voor Arnhem-Den Haag tussen Bunnik en Woerden, 40 minuten verdraging. Een andere hele drukke weg is vanmiddag de A15, Gorkum-Rotterdam. Tussen Gorkum en Hendrik Ido Ambacht ruim een uur oponthoud. Op de A16, Belgische grens Rotterdam, tussen Rijsbergen en Dordrecht ook nog een uur verdraging door een vrachtwagen met pech. Daar is ook een rijstrook dicht. En in het zuiden van het land op de A59 van knooppunt Zonzeel naar Den Bosch tussen Dussen en knooppunt Empel is de vertraging nu ook 40 minuten.
2: Helene, dankjewel en een fijne avond.
0: Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl. Perry Krams.

Vorig jaar nog heel erg hoog geëindigd in de Nederlandstalige top 1000 van 2025. Toen stond hij op nummer 40. Normaal en oerend hard. En zou jij dus willen dat deze plaat hoger komt dan vorig jaar, dus hoger komt dan nummer 40? Dan hoef je maar één ding te doen, is stemmen op onze website nposterren.nl. Het is de stemweek van de Nederlandstalige top 1000. We willen zoveel mogelijk stemlijstjes binnenkrijgen. En jij kan dus deze lijst samen met iedereen die naar SterrenNL Radio luistert samenstellen. Als je dus even naar de website gaat aan nposterren.nl. Daar stem je dan op de Nederlandstalige top 1000 en luister dan vanaf zondag 11 oktober naar de uiteindelijke lijst. Nog een uurtje Perry's Weekend Party. We vieren nog een uur lang dat het weekend is. Maar eigenlijk vieren we dat het hele weekend op SterrenNL Radio. Het hele weekend is de sfeer.

het vorige uur. Die pak ik er nu even bij. Rob wilde deze horen, Jeffrey Kuipers en Wat je zegt. En voor toptalent mag ik wel zeggen toch, Bas Brummelhaus en Wondervrouw. Ja, als je zo'n ontzettend goede single maakt, die wordt opgepikt door onder andere Sterren NL Radio, dan ga je lekker. En ik verwacht dat hij misschien nog wel eens in die Sterren NL Top 25 terecht gaat komen. Wie weet. Het zou wel heel erg leuk zijn voor Bas. Het is de stemweek van de Nederlandstalige Top 1000. Heb jij je lijstje al ingevuld op onze website nposterren.nl? Nou, ga dat gauw even doen en misschien staat deze wel op jouw lijstje. Dit is Amar en Wie is de Mol?

bij ons, bij Sterren.nl. Daar gaan de speakers gewoon een stukje harder. Ja, dat heb ik als ik deze plaat hoor. En hij wordt gedraaid op Sterren. Dan, ik vind het zo lekker. Ja, even lekker rammen in die auto. Team Rush Hour, Wessie Klein en Brace. En Dans voor mij en voor Akdijn en Munnik. Ook lekker meezingen zeg op de vrijdagavond. Met Ren, Lenny Ren. En eens even kijken wie allemaal zijn of haar stemlijstje al heeft ingevuld in de NPO Luisterapp. Dylan zegt, Perry, dankjewel voor de reminder net nog even voor die top 1000. Ik heb net even mijn lijstje ingevuld. En er staat onder andere Jannes op met ik wil een boerenmeid. Zou je die voor mij even willen draaien? Dat is echt mijn lievelingsliedje. Nou, waarom ook niet? Gaan we doen. Ook Melle laat weten dat hij heeft gestemd op de website. En Joey en Wesley die zitten op dit moment achter de tablet, zeggen ze. En ze zijn nu een lijstje aan het invullen, maar ze vinden het zo moeilijk. Want ze vinden eigenlijk bijna alles leuk wat Nederlandstalige muziek betreft. En je moet toch een selectie maken van liedjes die je leuk vindt. Ja, ga er maar aan staan, Joey en Wesley. Heel veel succes met het samenstellen van jullie lijstjes. Of lijstjes, eigenlijk eerlijk gezegd. Christian, die is er ook helemaal over uit. En die zegt, joh, wat van mij niet mag ontbreken is Sieneke met Weg uit de sleur. Toevallig hoort er nu ook op Sterren.nl.

twijfelen. Mijn lijstje is nog niet rond. Ik heb mijn lijstje nog niet ingeleverd boven op de Sterren NL-redactie. Maar ik zit te denken om deze erop te zetten. Ik vind dit namelijk een van de leukste liedjes van Jannes. En vorig jaar geëindigd op nummer 226. En dan denk ik bij mezelf, dat moet beter kunnen, toch? Ik wil een boerenmeid. En daarvoor zie ik hem met Weg uit de sleur. Moest ik draaien voor Christian. Als het aan hem ligt, is dat echt een plaat die daarin terecht moet komen in die lijst, in die Nederlandstalige top 1000. En of hij erin gaat staan? Ja, wie weet. Misschien heeft hij wel zo'n grote groep fans die op dit moment volop op hem aan het stemmen zijn, dat hij een plekje krijgt in die lijst van dit jaar. En dan denk je, Perry, over wie heb je het? Ik heb het over talent Milan Kirstein. Dit is Eén Nacht met Jou op Sterren NL.

altijd aan bij ons met een brede glimlach. Nou, dat vind ik leuk om te horen. Dat doet mij deugd, Dirk. Het is de vrijdagavond, je weekend is begonnen. En dat vier je met lekkere muziek zometeen. Henk Dissel, Sjanse, naar Herman Brood en Henny Vriend. Dit is Als je wint.

je zo hotorboter verliefd bent dat je gewoon dronken bent van de liefde. Je hoorde Senna en daarvoor Henk Dissel en Chance. We gaan richting 7 uur de auto richting huis sturen. Ze even lekker aan een snackie, denk ik, vanavond. Heb ik gewoon zin in. Dat is echt zo'n vrijdagavond ding, hè. Lekker even langs de snackbar. Gewoon even lekker een patatje met een frikadelletje. En dan ben ik tevreden. Nou, ik weet niet wat jij aan het eten bent, maar ik hoop dat het lekker is, dat het je smaakt en dat jij een lekkere vrijdagavond tegemoet gaat. En nog helemaal een heel erg fijn weekend. Morgen dan ben ik er weer vanaf 12 uur. En morgen zijn we met Ster NL Radio vanaf 3 uur 's middags. Dus direct na Perry's Weekend Party komen we live vanaf I'm Live. Je hoort daar Jan Paparazzi en Jan Smit. En ook Marcel de Vries. Dus morgen een hele leuke dag hier op Ster NL Radio. Hou dat even in de gaten. En breng je stem uit op de Nederlandstalige Top 1000. www.nposterren.nl. Een fijne vrijdagavond en graag tot morgenmiddag.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Voor de schietpartij was er een ruzie, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
3: Wat met name getuigen ons vertellen, is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict.
2: En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. De verdachte is opgepakt, het wapen is door duikers in het water gevonden. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Premier Jette en minister Heijne van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als rechts. Het gaat in ieder geval over 3 onderwerpen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
4: De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid, en de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de 3 heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
2: De coalitie gaat praten met Pro, Jaar 21, SGP, ChristenUnie 50+ en Volt. En de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. En warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000. Via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.

0: P.O.
1: Sterren NL.
0: Kleine champie bij de borrelplank, tot die oester daar en die mossel kwam. Een hosselman, die snoert zijn kans. Even met las op een toet.

0: AfroTros, de omroep voor ons. NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras en veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg, onder wie ook kinderen.
2: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
1: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten. Dat zegt de inspectie. Twee jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. Politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. De beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer er zelf over.
3: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niet.
1: Op basis van het politieonderzoek moet de Belgische justitie besluiten of er verdachten vervolgd gaan worden. En op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel blijft mogelijk voorlopig nog geen schapen op de dijk komen. Het graas- en beweidingsverbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd, waardoor de dijken konden verzwakken. Inmiddels is het gras voldoende hersteld. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.

0: Avrotros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere terrasgangers zijn opgevangen door de politie.
3: We hebben al heel veel getuigen met een bus naar het politiebureau gebracht. En ook puur uit zorg in verband met slachtofferhulp. Dat is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Nou, laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
2: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is het wapen dat werd gebruikt teruggevonden. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hornstra.
4: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond en die mocht ze dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
2: Volgens de inspectie hebben de instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. De inspectie eist nu verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensiedoeleinden. De leiding van de universiteit en Belgische politici veroordelen de aanval. Het weer vanavond helder, het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon, het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.
5: De nummer 1.

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daarom moeizaam onder controle. Er is nog weinig bekend over de aanleiding van een schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Op een vol terras werd een man doodgeschoten, tot schrik van andere bezoekers.
3: Wife and I were sitting in the restaurant eating and we hear two loud noises.
4: He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
5: Nou, ik vind het tragisch. Ik vind het heel erg natuurlijk dat het zo een gebeurd is.
2: De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten hun ideeën proberen te normaliseren.
6: Vrijheid van meningsuiting gaat heel ver in dit land, zeker ook voor politici. Maar het is ook belangrijk om dat met enige verantwoordelijkheid te doen en jezelf ook de vraag te stellen, moet ik deze termen gebruiken of heeft dat mogelijk ook een associatie die leidt tot normalisering van een gedachtegoed dat we eigenlijk niet in het publieke debat thuis willen zien.
2: Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl. De nummer 1.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De verdachte vertrok, maar keerde even later terug en schoot de man op het terras dood. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad. Maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden, is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Ook is het wapen teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat was een voorstel van het vorige kabinet. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon en ook kans op een bui en warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: De Nederlandstalige Top 1000.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in de gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. Autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in de Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon. Ook kans op een bui. En dan wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
3: De Nederlandstalige Top 1000.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige Top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.

straten, met alleen de maan als zijn kompas. Niemand die hem ziet de weg verlaten. Lang geleden dat hij echt

0: AfroTros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen of links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. De audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan, omdat hij een paar jaar ouder was en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer: het koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Andere plekken ook wat zon. Vanmiddag 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon. Dit was het NOS Journaal.
3: De Nederlandstalige top 1000.
1: Stem nu voor de Nederlandstalige top 1000 via de app NPO Luister of de website nposterren.nl.

zei me nog, we zouden dit niet moeten doen. Maar alles wat ze daarna zei, dat ben ik al vergeten. Verloor mezelf na die ene zoen. Dingen gebeuren, dat heb jij al lang geweten. Maar jij bent wat ik weet.

0: Avro Tros, de omroep voor ons.
1: NPO Sterren NL, de nummer 1 in Nederlandstalige muziek. Via DAB+, de kabel, sterren.nl en de app NPO Luister.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag...